0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van Justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als de rem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van het tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. Een schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: King, dit is het station van Black Keys. Nirvana. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+. Kink.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karmans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karmans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met masten al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verwachten we een drukke spits. Onder andere problemen bij de Zuurhofbrug gaan problemen geven op de Maasvlakte. En daar staat ook nu al een file op de A15 richting Europoort. Bij de brug doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
5: Oeh, het is donderdag. Bijna!

0: wel een goede vraag hoor. Het is toch donker buiten en dan vraag... Who's that? Zo heet deze nieuwe single van The War on Drugs. Who's that? Aangenaam, mijn naam is Michiel.
1: Welkom Michiel.
2: Ja, ja, ja. Veenstra, Veenstra.
0: Goedemorgen. Net 6 uur geweest. Het is de Nederlandse ochtendje van de Nederlandse radio. Op de laatste dag dat je kunt stemmen voor de Kink 1500. Donderdag 15 Rocktober. Met vandaag... Wederom, dat is fijn nieuws, een aangename herfstdag. De ochtend begint wat fris.
3: Het is fucking koud.
0: Overdreven, maar de zon laat zich op veel plaatsen goed zien. En vanmiddag wisselen zonnewolken elkaar af. Blijft overal droog, temperatuur tussen de 17 en 21 graden.

Als jij vanochtend de dag bent begonnen met een paar keer de snoesknop indrukken, geen paniek, haal opgelucht adem. Die gemiddelde 22 minuten extra blijven liggen, dat is kennelijk voor heel veel mensen de gemiddelde snoestijd, maakt je mentaal scherper. Ja, dit is wetenschappelijk bevestigd. Door het korte extra hazenslaapje word je niet meer zo brusk uit je diepe remslaap gerukt, waardoor de hardnekkige ochtendmist in je hoofd een stuk sneller verdwijnt. Wetenschap zegt ook bij je wordt er helaas niet vrolijker op, maar je bent wel wakker genoeg voor de rest van je dag. En wakkerder dan als je meteen opstaat. Dus als je gelijk bij de eerste van de wekker eruit gaat, dan is dat en dan ja, kan het wel. Maar als je jezelf een snoes gunt, een kort hazenslaapje, en dus niet brusk uit die diepe remslaap laten rukken, dan verdwijnt de ochtendmist in je hoofd een stuk sneller. Oké. Ja, wat ook helpt, tip mijnerzijds, is de radio wat harder zetten. Voor zometeen Razorlight en nu Weezer. We might as well be strangers.

0: Tot vanavond kun je nog stemmen op de Kink 1500. En als je dat hebt gedaan, dan zou het kunnen zijn dat zometeen 3 liedjes uit jouw lijst voorbij komen. Met daarin onder meer... Oh ja, een prachtig, prachtig, prachtig liedje van een man die ons helaas dit jaar is ontvallen. Herken jij je misschien daarin? Als in dat het jouw lijstje zou kunnen zijn, niet dat je ons ontvallen bent. Blijf extra goed luisteren, want als jouw naam zo meteen op de radio komt na het nieuws van 6:30, maak je kans op het Kink 1500 t-shirt.
1: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 7:30. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Overbodige veiligheidsregeltjes voor onze infrastructuur kosten te veel geld, vindt minister Karmans. Als gemeenten of provincies extra's willen bij bruggen of viaducten, moeten ze dat zelf maar betalen, zegt hij in de Telegraaf. De ME heeft gisteravond ingegrepen in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden bewoners brandjes gesticht en met stenen gegooid. Ze zouden boos zijn over een afgewezen alternatief voor een vreugdevuur met oud en nieuw. En in het centrum van Arnhem waren gisteravond zo'n 200 mensen bij elkaar als steun voor de LHBTI-gemeenschap, nadat gisternacht regenboogvlaggen met stok en al uit de grond waren getrokken. Burgemeester Marcouch hield een toespraak. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar 17 tot 21 graden.
16: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu verspreid over het land. Je staat nu onder andere al in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Met 5 minuten vertraging tussen Afrit Soest en Hilversum Noord. Ook file rijden op de A5.

A16 Rotterdam richting Maasvlakte. Dat komt door de afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er daar 15 minuten langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file. Dat komt door een te hoog voertuig bij de Drechttunnel. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 25 minuten oponthoud.

0: voor Richard van Rijswijk. Richard van Rijswijk, goedemorgen. Ik hoop dat je dit hoort, want ik ga drie liedjes uit jouw lijst draaien. Waaronder, om te weten, Alice in Chains. Ja, Glenn Hansard en Bush. En als je mij een bericht stuurt met de Kink-app binnen die drie liedjes, dan krijg je van mij het Kink 1500 t-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Alice in Chains. Them Bones. Ja, dat was hem. Een prachtig lijstje, dat we opgesteld. Maar een lijstje waar ik helaas naast echt nagenieten. Want die Glenn Hansard, och jongens, wat een feest. Nee, los daarvan is het helaas voor Richard van Rijswijk. Het was, het was een bloemlezing uit zijn lijst. En daar blijft het ook bij, want Richard heeft niet gereageerd. Dus geen Kink 1500 shirt voor hem. Maar Richard, wel dank, ook namens Wilbert en Helene en andere mensen die een bericht hebben gestuurd voor het kiezen voor Glenn Hansard en Margetta Iglova en Falling Slowly. Glenn Hansard is tragisch om het leven gekomen tijdens een motorongeluk. Dat gebeurde tijdens mijn vakantie, dus ik heb er op de radio niet wat mee gedaan. Als het was gebeurd en ik had de ochtend erop de ochtendshow gedaan, dan ik ben een paar dagen echt heel erg van de leg van geweest, echt wel kapot. Maar toen ik weer van vakantie terugkwam, was het ook weer een beetje weg en ja, verdween het ook weer een beetje in mijn subconsciousness. Dus ik heb het op King nog niet eens echt benoemd volgens mij. Maar dankjewel in ieder geval voor dit lijstje. Daardoor heb ik het alsnog even kunnen draaien. Gestemd dus voor de Kink 1500. Dat kan nog tot vanavond. En heb je dat gedaan, dan zou ik zo meteen om 19:30 weer eventjes heel goed opletten. Want dan komen er weer 3 liedjes uit misschien wel jouw stemles voorbij. En als je dan een bericht stuurt, krijg je van mij het Kink 1500 t-shirt. 7:15 zometeen de Kink XL van Palais Royale. Ook Within Temptation komt eraan. Dit is Mumford & Sons.

0: leven nu eenmaal te kort is voor slechte muziek.
1: Voor slechte muziek.
0: Kink Alternative Rock Radio.

0: Berichten van de laatste tijd, waarbij steeds vaker wordt gewaarschuwd over... het gaat niet goed met bruggen en wegen en zo in Nederland. Dat er meer geld voor wordt uitgetrokken, maar het kabinet wil minder geld uittrekken voor infrastructuur. Ronald Remmelsaan praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk gevolgd door... Chasing Cars van Snowbeton zometeen. Ook Foo Fighters en Supergrass komen op je radio. De Snow Patrol, Foo Fighters en Supergrass komen sowieso. En daarna, dat bepaal jij. Wat zou je graag willen horen om jouw donderdag 15 Rocktober mee te beginnen? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Laat het me weten. Stuur een bericht met de Kink-app.
1: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus, bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die

0: Plus.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap, nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlag uit de grond waren getrokken. Er kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouch ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. De regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen. Maar dat kan nu ook wel ergens anders, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de dag zijn een 525 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Zuurhofbrug. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging.
3: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.

0: over 7. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Simone is erbij.
3: Goedemorgen, Kink.
0: Goedemorgen, Simone. Wars die stuurt, goedemorgen, Michiel. Wat is het nog donker?
4: Ja.
0: Dat klopt. Dat is correct. Ook Dirk is aan boord. Pieter, Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Van Keulen. Koen, Sjoerd, Dick. Tom, IJsbrand, Helena, allemaal mensen die al een goedemorgen de studio in hebben geslingerd. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 15 Rocktober. Vandaag is het zonnig. In de loop van de dag komen er wel wat wolken vanuit het zuidwesten, maar het blijft droog. De temperatuur die varieert van 18 graden in het noorden tot 21.

0: Ja, toch? Even kijken. Is everyone alright? Ja? Are we alright? Ja. Supergrass heeft het bezongen en Supergrass heeft het goed. We are alright. Goedemorgen. Het is donderdag. Ik wil geen extra druk op je leggen. Maar stemmen voor de Kink 1500 kan alleen vandaag nog tot 8 uur vanavond. Daarna is het klaar. Sjoes, over en uit met de pret. Nou, de pret begint maandag pas. Maar dan kun je niet meer meedoen met het samenstellen van de Kink 1500. Dus als je het nog niet hebt gedaan, ga naar kink.nl. Of gebruik de Kink app en laat weten wat er zeker niet mag ontbreken in de lijst met de beste 1500 alternative rock tracks aller tijden. 8 Amerikaanse staten spannen een rechtszaak aan tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. En dat doen ze omdat ze vinden dat jongeren te makkelijk te beïnvloeden zijn om dingen te doen die eigenlijk niet zouden moeten kunnen. Zo is er bijvoorbeeld een schutter die een schietpartij heeft gepland met behulp van ChatGPT. Om wat te noemen. Onder meer de staten Iowa, Kansas en Arizona beschuldigen het Amerikaanse bedrijf van gebruikers hebben misleid over de veiligheid van ChatGPT. En een bijzondere trendbreuk. Na 20 jaar groei daalt het aantal ZZP'ers. En flink ook. Halverwege dit jaar waren het er 131.000 minder dan eind 2024. Steeds meer zelfstandigen stappen over naar loondienst. Waarschijnlijk onder andere door die strengere controles op schijnzelfstandigheid. Meer dan de helft vindt binnen 3 maanden ander betaald werk. Volgens de Nederlandse Bank is het een positief teken. Slechts 7% wordt werkloos. De arbeidsmarkt lijkt flexibel genoeg om de verschuiving op te kunnen vangen.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Ja, ik hoor het ook wel een beetje hoor, dat in mijn omgeving. Dat toch ZZP is op een gegeven moment toch iets van ik wil weer in loondienst. Maar wat ik ook vaak hoor, niet zozeer de regelgeving, speelt vast mee, maar ook ja, het missen van collega's. Ja, nou, zou ik wel. Ja, Bjorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij stuurt, het is wel weer tijd voor...
2: De toydos.
0: Ja, had je thuis gezien dat ze naar Nederland komen weer?
2: Ja, ze toeren nog steeds.
0: Maar ja, goed, zeker. Ja, ze zijn ook regelmatig.
2: Ja, komen ze weer naar de Melkweg.
0: Ja, de Melkweg. Vind ik wel leuk, want ze doen best vaak festivals. En, maar ik kan me niet herinneren wanneer ze voor het laatst in Amsterdam hebben gestaan. Maar inderdaad... Vrijdag 9 april, de Toy Dolls in de Melkweg. Al was het alleen maar omdat mensen dan ook kunnen horen dat ze meer hebben dan... wel hartstikke leuk, laat we eerlijk zijn. Wat heb je aangevraagd?
2: Nelly, de elephant.
1: Kingstart.

0: De nieuwe van Editors heet Seriously. En hoor je natuurlijk bij Kink Alternative Rock Radio. 3 minuten voor 7:30. Er komen heel veel reacties binnen op de Toy Dolls Nelly the Elephant. Net aangevraagd door Jaap-Jan. Blijdschap, want
1: yay,
0: Toy Dolls. Maar ook even van, maar waarom niet een keer wat anders? Nou ja, Jaap-Jan vroeg Nelly the Elephant aan. Dan is dat wat het is. Maar nee, hou erover op, joh. Dit is een van mijn ultieme cassettebandbands. Waar op het schoolplein de cassettebandjes... Nou, schoolplein, de middelbare school. De cassettebandjes werden verwoed uitgewisseld.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
4: Milner.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Half acht. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Ons land is doorgeslagen als het gaat om veiligheidsregeltjes voor wegen, bruggen en tunnels. Dat zegt minister Karremans in de Telegraaf. Hij wil die regels minder streng hebben, want dan kan je volgens hem miljarden besparen. Bij brand vannacht in Berkel en Roderijs is een loods helemaal verwoest. Er was veel rook en daar hadden ze in Zoetermeer ook last van. Op het terrein was 2 jaar geleden ook brand. Toen werd er een drugslab gevonden, meldt Rijnmond. En het bijna failliete zeehondencentrum Pieterburen moet worden gered met extra steun, vindt de Partij voor de Dieren. Die zegt tegen RTL dat het kabinet de wettelijke plicht heeft om dieren in nood te helpen. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is over het algemeen al vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Nou, de meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijshoord ging het mis. Het was een ongeluk en de berger is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn 2 rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
5: Hallo, Yvonne Meulenpas. Yvonne Meulenpas, dankjewel voor het stemmen op de Kink 1500. Ik ga uit jouw lijst zo meteen Cypress Hill draaien, The Interrupters en Audioslave. En Yvonne Meulenpas, als jij me binnen

0: trying to get crazy with this, see? Don't you know I'm loco?
1: Jouw stemlijst. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 5.

0: gebeurd.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 word je net wat slimmer wakker dan dat je de dag ervoor ging slapen. In Ik was vandaag jaar oud. Prachtig Ik was vandaag jaar oud van gisteren. Legde ons uit waar het woord barbaren vandaan komt. Bar, dachten de oude Grieken als ze een volk hoorden praten dat ze niet verstonden. En dat werd letterlijk barbaros en dus barbaren. Maar dat opende ook weer nieuwe gedachtenluikjes in het hoofd van Peter.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: We zijn erachter gekomen gisteren in Ik was vandaag je oud, waar het woord barbaren vandaan komt. De snobistische Grieken, die iedereen die ze niet konden verstaan, dachten ze bar. Dus ze waren barbaren. En toen dacht jij, ja, barbaren, maar waar komt dan het woord barbier vandaan? Dus je bent op onderzoek uitgegaan.
2: Precies.
0: Nou, vertel.
2: Ja, en ik heb het aan ChatGPT gevraagd.
0: En die heeft het altijd goed.
2: Nou, ja, geen idee, maar die gaf aan dat het woord barba, wat dus in de barbaren naar voren kwam, wat ik vanmorgen hoorde, dat eigenlijk het Latijnse woord is voor baard.
0: Ja.
2: En daar sluit dus het verhaal barbier dus mee aan met barba.
0: Ja, inderdaad, de barbier verzorgt je baard, want barberius... Barba is baard. Ik kan er nog eentje aan toevoegen. Misschien wel grappig. Die hebben we al ook eens een keer gehad, volgens mij. En ik was vandaag je oud, maar van het toch
2: Barba
0: bij het woord.
2: Barba Papa was eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat is leuk. Oké, okay, ja. Ja, ja, want Barba Papa. Nou, zeg dan. Hè? Kom dan.
2: Ja, maar die heeft toch geen baard?
0: Nee, maar Barba Papa ziet eruit als een suikerspin. En suikerspin in het Frans is Barba à Papa. Wat staat voor... De baard van papa. Een suikerspin, vonden ze, lijkt een beetje op de baard van papa. Als je een kind een suikerspin geeft en die houdt hem zo voor zijn smoel om op te eten... dan lijkt het net of hij een heel lange baard heeft. Net zo lang als de baard van papa. Dus werd het een barb a papa. En barb a papa lijkt op een suikerspin.
2: Geweldig.
0: Nou, uiteindelijk kreeg dit verhaal zo'n baard, maar we zijn er wel uit.
2: Prima.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Heb je ook een mooie voor Ik was vandaag jaar oud? Laat het even weten, want dan kan ik hem uitzetten zo makkelijk is het ook. Morgen niet, want dan vrijdag café. Maandag nog eentje voor 2 weken lang de King 1500 begint. Die begint maandagochtend om 9:00. Je kan nog één heel mooie uitsmijter gebruiken. Als jij die voor me hebt, laat het even weten met de King-app. 7:12, meteen de nieuw van de staat na Frans Ferdinand bij King.

0: even het nagenieten van iets meer dan een week geleden. De staat in Carré, wat was dat goed. Van het nieuwe album De Staat hoor je Freedom van De Staat. 8:04. We gaan even terugkomen op Ik Was Vandaag Je Oud, waar het woord barbier vandaan komt. Van het Latijnse woord voor baard, iemand die je baard bij je houdt. Ja, ik krijg er wel een heel mooie van Mark op binnen. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd.
1: Ja, ik heb eigenlijk heel weinig tijd, daarom heb ik. Ja, het komt uit de middeleeuwen, vanuit de adellating. Vroeger waren barbieren ook chirurgijnen. En die mochten dus hele lichte medische handelingen verrichten. En als ik het wel heb, staat het blauw voor reinheid of zoiets. Het rood voor het bloed. En het wit ben ik even kwijt. Maar zoiets is het. Maar het is een heel grappig verhaal. Maar het komt omdat barbieren vroeger chirurgijnen waren in de middeleeuwen. Zo oud is dat ding al. En die stond dan vaak op een stok een beetje te draaien. Daar zo'n ding. En wij hebben dat nog steeds.
0: En ik hoor dat het je haast hebt. Dus ik ga mezelf factchecken. Ja, ga jij lekker naar werk doen. Dan factchecken. Maar vind je dan komt het helemaal goed. Okay, doei.
1: Hoi. Super, dankjewel.
0: Ja, nee, dat klopt. Die rood-wit-blauwe paal die je bij barbierzaken ziet. Komt uit de tijd dat ze ook tanden trokken, wonden behandelden en aderlatingen deden. Rood staat voor het bloed van de patiënt. Wit voor het verband. Het werd gebruikt om wonden te verbinden. En blauw wordt uitgelegd als de kleur van de aderen. Die verklaring is minder zeker. Maar dit is... Ja, goed hè. En dat het een spirale zou verwijzen naar de bebloede en schone verbanden die om een stok werden gewikkeld. De stok zelf wordt in verband gebracht met de staaf die patiënten tijdens een aderlating vastgrepen. Nou, als een kapper dan proppen toch een keer in je oor knipt, dan ach joh. Daar weet jij vast wel wat op, vriend. Hè? Zometeen het aanpeperen van 8:00. Daarna meer Kingstart. The Warning hoor je. Florence in the Machine. En ja, er komen best veel berichten binnen op het nieuws dat ik eerder vanochtend met je deelde. Dat het aantal ZZP'ers voor het eerst sinds 20 jaar of zo afneemt. En dan komen best wel mensen met hun visie daarop. Nou, daar gaan ze ook even iets over hebben.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Gaat meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Kink. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Vlieg door je tijdlijn.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, zonneplan.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
17: pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: 8 uur. Kink. AMP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. En door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk en opvallend genoeg in andere sectoren. Dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe.
22: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Na de langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over.
20: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
23: Kinkstart, kopje koffie, kraaltje, mooi met Michiel.

0: Ja, tot het gebeurt.
1: Au! Waterbeton, waterbevang.
0: Ja, bite my tongue is natuurlijk.
1: Ik zeg niks.
0: Nieuwsdeel van The Warning heet Bite My Tongue. Goedemorgen, 12 minuten over 8. Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
4: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op donderdag 15 oktober. De laatste dag om te stemmen op de King 1500. Kan tot vanavond 8 uur. Dan hoor je morgen, zaterdag en zondag allemaal liedjes die de lijst net niet hebben gehaald. In het net niet in de Kink 1500 weekend. En maandag om 9 uur, dan begint die 2 weken lang de Kink 1500. Ach, man. Even kijken, deze donderdag drukke ochtendspits hoor je net al in het ANP en ook bij de ANWB. 110 files momenteel, gezamenlijk lengte 336 kilometer. Een aardige dag hoor trouwens, er is flink wat zon. In de loop van de dag zijn er wel wat wolken in het zuidwesten. Maar vooral in het noorden blijft de hele dag de zon schijnen. Temperatuur 18 tot 21 graden. Wow, dikke vette prima jongen. En dit is een verhaal. Op zijn 10e, dat is nu een jaar of 3 geleden, had een jongen uit Italië een klein ongelukje met de fiets. Hij was met de fiets gevallen. Daardoor brak de remhendel van zijn fiets af, maar die konden ze nergens terugvinden. Wat niemand doorhad, was dat de remhendel via een klein wondje dat hij al had in zijn linkerzij zijn lichaam was binnengedrongen. 3 jaar later, afgelopen week, toen hij pijn in zijn benen kreeg, ontdekte artsen op een röntgenfoto waar die verdwenen remhendel al die tijd was gebleven. Het zat vlakbij een belangrijke zenuw in zijn onderrug. Het lichaam had het voorwerp al helemaal ingekapseld met bindweefsel. Door ernstige schade is het door wonder bij wonder boven wonder is het ernstige schade verder uitgebleven. Nou, ze hebben tijdens een ingewikkelde operatie van 3 uur lang de remhendel kunnen verwijderen zonder zenuw te beschadigen. Maar dat je gewoon iets meemaakt, iets niet terug kunt vinden, jarenlang vergeten en ineens denkt, oh, wacht eventjes. Hoe heftig is dit, heb ik het er niet, hoor. Maar dat je valt met de fiets, dat de remhendel kwijt is en dat die 3 jaar later in je lijf blijkt te zitten. Toen ik een jaar of, 8, 9 was, weet ik veel. Ik ben nog precies waar. Mijn ouders waren kerkgaand, nog steeds trouwens. En ik moest er altijd elke week mee. En op een gegeven moment stonden we in, ik weet niet meer, een ruimte buiten de kerkzaal stonden mijn ouders met de koster te praten, want die kenden elkaar dan en zo. En ik was een beetje met mijn fietsleutertje aan het spelen. Dat was echt wel zo'n fietsleutertje, zo'n L-vorm, weet je wel. Echt zo'n heel ouderwetse fietsleutertje, die je tegenwoordig niet meer hebt. En ik was een ding een beetje aan het hoog te gooien en op een gegeven moment kwam die niet meer naar beneden. Ze hadden daar een schrootjesplafond met ruimte tussen alle schrootjes. En mijn fietsleutel is tussen die schrootjes. Er is nog een ladder bij gepakt, kijken of we hem zien liggen en zo. Nooit meer gevonden. En dat kerkgebouw is toevallig vorige maand gesloopt na vele tientallen jaren dienst. Mijn moeder is daar nog voorganger geweest, dus die stuurde in de familie-app een bericht van, ah, jongens, zoveel herinneringen, jullie zijn hier gedoopt, jari, wel een beetje emotioneel. En mijn zus zegt, hebben ze de fietsleutel nog teruggevonden? Antwoord was nee, trouwens. Ook in het nieuws vandaag, tegen de trend in, is het aantal ZZP'ers de afgelopen jaar behoorlijk gedaald. 131.000 minder dan eind 2024. Blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Bank. Ja, hoe kan dat dan? Nou, onder andere die nieuwe regelgeving, waardoor het de schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. Raymond die ze stuurt, ook veel ZZP'ers zijn overgegaan naar een BV door wijzigingen in box 3. Jeroen die sluit zich daar een beetje bij aan. Die zegt, minder ZZP, prima, meer echte ondernemers. Mark is oud ZZP'er, laat hij weten. Die werd gedwongen om weer in dienst te gaan, omdat er zo goed als geen opdrachten meer waren door de strenge regelgeving. Elke opdracht gaf aan niet geschikt voor ZZP, omdat de organisaties geen controle meer hadden, want er was te weinig duidelijkheid over die wet. Dus ja, het hield een beetje op. Het wordt je ook niet makkelijk gemaakt om ZZP'er te zijn. Dat stuurt Sandra.
5: Heel veel opdrachtgevers willen geen ZZP'ers inhuren ook.
0: Ja, dat
5: moet je allemaal via rare constructies.
0: Ja, dat is dan niet makkelijk inderdaad. Je bent toch afhankelijk van opdrachtgevers. En als ze daar moeilijk over doen, dan wordt het geen makkelijk verhaal. Dat snap ik ook wel, ja.
5: Klopt.
0: Ja, ben je zelf ZZP'er?
5: Komende januari 17 jaar.
0: Oh, kijk. En mag ik vragen wat je doet?
5: Projectmanagement.
0: Jij zegt komende januari 17 jaar. Kortom, je bent het nog wel van plan om vol te houden, denk ik, tegen alle... Oké, heel duidelijk.
5: Absoluut.
0: Duidelijk verhaal, heel goed en goed. Dus die hele trendbreuk, steeds minder ZZP'ers, moeten ze jou niet verbellen. Jij blijft, ondanks alle problemen, dat gewoon vrolijk doen.
5: Ik doe mijn best in ieder geval, laten we het zo stellen.

0: ochtend, 15 oktober. Het is stress. We hoorden net Pixies, Where's My Mind. We krijgen een berichtje binnen van Joost. Ik op de valreep nog even gezet voor de King 1500. Alles gedaan, niks vergeten, insturen. 2 minuten later, shit. En zijn ander woord, Pixies vergeten.
1: Ja.
0: Vanavond 8 uur kun je nog stemmen. Het is echt... Ik heb ook wel weer zin in, hoor. Morgen... En zaterdag en zondag kun je niet meer stemmen. Kun je wel elke uur genieten van tracks die de lijst net niet hebben gehaald. Dat weten we vanavond als de stembussen zijn gesloten. Dan gaan we daar eens lekker mee aan de slag. Dat wordt genieten. Vorig jaar was het ook een leuk weekend. Het net niet in de King 1500 weekend. Maandagochtend 9 uur begint de King 1500. En we gaan ook wel met iets heel tofs doen dit jaar bij de King 1500. Ik mag nu nog niet zeggen wat. Maar ik zou morgenmiddag rond 4:10 goed luisteren naar de vrijdagmiddagshow met Jim en Isabel. Morgenmiddag rond 4:10, Jim en Isabel bij Kink op de vrijdagmiddag. Die maken bekend wat je kunt winnen als je luistert naar de Kink 1500 dit jaar. En ik denk dat het echt wel de grootste prijs is die we ooit hebben weggegeven hier. Ik denk dat we nog dat... Ja, toch? Ja. Voor zover ik me kan herinneren. Dus morgenmiddag 4:10.

0: 9. Daarna misschien wel 3 liedjes uit jouw stemlijst. Als je dat laat weten, heel snel, krijg je het King 1500 t-shirt.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Half 9. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Ruim 250 mensen hebben zich afgelopen jaar gemeld bij een nieuw meldpunt voor slachtoffers van sectes. Dat meldt RTL Nieuws. Ze werden geïntimideerd door de leider of maakten keuzes die achteraf als dwang voelden. Er heerst al jaren een angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Zo kregen renners die kritiek hebben geen grote wedstrijden meer, meldt de NOS. En vanwege de verziekte werksfeer zijn meerdere mensen opgestapt. En Oekraïne gaat weer Russische energievoorzieningen aanvallen. Ondanks een

0: Stand. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland zich de afgelopen dagen niet aan de afspraken gehouden. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later verneemt vanuit het westen de bewolking wat toe.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 415 kilometer file in totaal. Dat merk je vooral in het midden en zuiden van het land. Gaan we naar het zuiden van het land, dan zien we op de A2 Den Bosch richting Utrecht file. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 14 kilometer met 40 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurde ook een ongeluk. Het ging mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland gebeurde ook een ongeval tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. 20 minuten extra, wel is de weg daar weer vrijgemaakt. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A37 Duitse grens richting Hoogeveen. Veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Holsloot en Nieuwlanden. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
3: En die kans is nu weggelegd voor Niek Konings. Hallo Niek Konings, hoort u mij, Over Green Day, Paul and the Teenie en AC/DC. Draai ik uit jouw stemlijst. Als je binnen die 3 liedjes mij een bericht stuurt met de Kink app, Niek Konings, krijgt u mij het Kink 1500 t-shirt.
2: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: 6:56. Bijna tijd voor 3 uur lang. Erik Kortom op je radio. Eerst nog Veenstra verteld, zoals elke ochtend rond dit tijdstip. Het verhaal achter een Kink-klassieker. Kink-klassieker? Oké. Het origineel van dit nummer kwam vandaag 53 jaar geleden uit. En is geen Kink-klassieker. Want het is een artiest, een liedje dat we gewoon niet vaak bij Kink draaien. Maar een versie van de White Stripes, die kenden we wel. En het is wel een klassieker. Vandaag, 53 jaar geleden, kwam Dolly Parton's Jolene uit.
1: Veenstra vertelt.
0: Dolly Parton stond na een optreden handtekeningen uit te delen, toen een meisje van een jaar of 10 ineens voor haar stond. Rood haar en opvallend groene ogen. Dolly vroeg hoe ze heette. En het antwoord, dat bleef meteen hangen. Ze herhaalde die naam een paar keer hardop en dacht, daar zit muziek in. Het verhaal dat ze eraan koppelde kwam weer heel ergens anders vandaan. Want kort nadat Dolly was getrouwd, werkte er bij de bank een roodharige vrouw die volgens haar wel erg veel aandacht had voor haar man. En haar man leek dat op zijn beurt ook niet bepaald vervelend te vinden. Later kon Dolly daar met humor over praten, maar op dat moment zat er echt wel jaloezie, onzekerheid en ook angst onder. Uit die twee herinneringen ontstond een lied waarin ze niet boos uithaalt, maar bijna smeekt. Ze richt zich rechtstreeks op die andere vrouw en vraagt haar om iets niet af te pakken wat voor haar alles betekent. En juist omdat die woorden zo kwetsbaar klinken, werd het simpele monument van jaloezie uiteindelijk een van de bekendste verhalen uit de countrymuziek.

0: Morgies van Cream draaien. Nee hoor. Zometeen Erik Aton op de radio. Met daar gelijk om 9 uur in de Kink 90s Break. 3 tracks uit de jaren 90. Ze zitten verstopt qua titel in deze zin. Door de lithium zag de op ska dansende multimiljardair alleen nog maar spinnenwebben. Oh, die laatste vind ik leuk. Door de lithium zag de op ska dansende multimiljardair alleen nog maar spinnenwebben. Die 3 tracks zo bij je.
1: Kink. Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. De supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt het onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of een contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. En er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna anderhalve maand. Op 26 november staan 3 Nederlandse organisaties tegenover Meta en de rechtbank van Amsterdam. Ze eisen dat de bril wordt verboden, zolang je daar stiekem mee kan filmen. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe.
16: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar toch nog zo'n 380 kilometer file in totaal. Op flinke vertragingen door incidenten. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Eindhoven, staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58... En dat veroorzaakt file tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met 10 minuten op onthoud. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk, flinke vertraging. Die vertraging neemt nu af tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn. Maar houdt rekening met een kwartier extra reistijd. Een wegafsluiting, de A9, is dicht, Alkmaar richting Amstelveen. Ook dit gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid is de weg dicht. En dat veroorzaakt file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem kun je er 20 minuten bij rekenen. Tot slot nog een probleem op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Daar moet een vrachtwagen worden geborgen. Tussen knooppunt Holsloot en Nieuwe Landen is daarom de linkerrijstrook dicht. In vertraging 10 minuten.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink, 90s break.
17: Oké, het bleek de hele week wat makkelijker te zijn. Ik heb hem wat moeilijker gemaakt. Door de lithium zag de op ska dansende multimiljardair alleen nog maar spinnenwebben. Haha. Door de lithium zag de op ska dansende multimiljardair alleen nog maar spinnenwebben. Ik ben benieuwd wie dat goed gaat hebben. Right about now. The funk.

Slim was misschien wel de bottleneck in deze kink. 90's break, maar toch goed gedaan. Gefeliciteerd, Freya en Walter. Ja, zometeen Keen en Jimi Hendrix. Maar eerst de nieuwe Royal Blood en die heet Dead Company.

0: Forget Me natuurlijk. Forget Me van Haunted Youth. Zometeen hier op Kink. Onder andere Rammstein en Kingfisher. En drie hartstikke goede liedjes uit een stemlijst van een vrouw.
1: Kink.
2: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50%.

0: 20% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
7: Franka Achterhof. Als jij degene bent die Coldplay, Don't Panic, Falls, Mountain at My Gates en Pearl Jam Alive in jouw stemlijst hebt staan, dan heb ik hem geplunderd. En als jij mij dan nu zometeen binnen deze 3 nummers een appje stuurt, heb ik een gloednieuw Kink shirt voor je.
6: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

Helaas, ik denk dat Frank er iets anders aan het doen is. Dat is niet erg, geen paniek. Don't Panic hoorde je van Coldplay. Falls van Mountain at My Gates en Pearl Jam Alive. Zijn de drie nummers uit de stemlijst van Franka Achterhof. Je kunt nog stemmen, hè? Dat is vandaag de allerlaatste mogelijkheid om te stemmen op de Kink 1500. Doe dat en ik heb in ieder geval nog twee keer de mogelijkheid om drie liedjes uit jouw stemlijst vandaan te pulken. En jou misschien wel een nieuw Kink-shirt toe te mogen sturen. Zometeen Kingfisher en How Lonely, maar dit is Rammstein. Zeit. Man.

0: Wolfgang and Wolf Mother.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
7: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen zoals groente, fruit en zuivel. Maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkel en Roderijs bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Wordt wel gekeken of er een verband is tussen de 2 branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte tientallen mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten, is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt het deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. En dan het weer van weer online. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan.
11: Komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
13: Met zometeen Wolfmother, Fontaine's DC. Maar eerst Lenny Kravitz. Kink.

Voor velen van ons, en zeker ook voor mij, de allereerste kennismaking met de Australische wolfmother. De wolvenmoeder, die ik, kreeg ik opgestuurd van iemand die zei, ja, ik ben in Australië geweest, je moet dat bandje even checken. Dat deed ik. En vervolgens zag ik dat ze een mailadres hebben. Dus toen had ik daar een mailtje naartoe gestuurd. En toen kreeg ik opeens 3 vinylalbums opgestuurd. En toen begon ik dat te draaien. En toen kwam Andrew Stockdale met zijn wolfmother naar Nederland. En toen, nou ja, de rest is history. Was altijd gezellig veel gedraaid. En nog steeds, godzijdank, Wolfmother's Woman staat op 147 in de Kink 1500. Om dit maar eens even bij te halen. Zometeen, Manic Street Preachers en Interpol. Maar eerst live, another 45 miles. Het is de Golden Earring. Song.

0: In the Sins worden hier Radio Free Alice. Hartstikke nieuw. Nieuwe muziek hier op Kink, want daarvoor moet je ook hier zijn. Zometeen 3 liedjes uit de stemlijst van een man. Ik zei straks in de stemlijst van een vrouw. Dat klopt, nu is het een man. Want ik heb het uitgezocht. Goeie liedjes hoor. Dus ga er maar vast klaar voor zitten. Zal ik het verklappen? Ja, oké. Okay. Lennart Baas.
1: Kink. Fijn weekend.
2: Weekend.
1: Het weekend vier je met Kink.
2: Oh yeah.
1: En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6:00 ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3:00 proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij.

0: blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op.

0: Doctors, Two Princes en Linkin Park die Emptiness Machine hebt ingestuurd, of althans ingevuld in je stemlijst. Dan ben jij het naar wie ik op zoek ben. App mij tijdens deze drie nummers en je krijgt van mij een Kink shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Kink. Alternative Rock Radio. Jouw stemlijst. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Nee, het gaat niet zo lekker vandaag. Dus al twee keer nee. Nog één kans, straks om 11:30. Weer 3 liedjes uit de lijst. Maar toch, dankjewel voor de mooie nummers. In dit geval Leonard Baas voor Munch 2, Wet Like, Two Princes, Spin Doctors en Linkin Park, The Emptiness Machine. Het is vandaag 15 oktober. Ja, en nou, ik neem je even mee naar het verleden. Dat leek me wel leuk. Gitaarbouwer Fender concludeert in 2018 vanuit eigen onderzoek dat er evenveel vrouwen als mannen zijn die gitaar kopen om te beginnen met spelen. En 72% van die nieuwe gitaarspelers doet dit om muzikale ambities na te jagen. Hiervoor waren het een stuk minder vrouwen die als beginner een gitaar kochten. En Fender denkt dat dat komt door de opkomst van grote vrouwelijke artiesten zoals Taylor Swift. Sowieso meer vrouwen in de rock en in de popmuziek die vaak met een gitaar in de hand te zien zijn. Dat zou ook wel eens heel goed kunnen. Paul en Linda McCartney zijn te horen in een aflevering van The Simpsons in 1995 op 15 oktober. Waar ze zichzelf spelen. Jawel, de aflevering ging over het personage Lisa die vegetariër wil worden. En McCartney zou alleen zijn stem verlenen aan het personage als het personage na de aflevering ook daadwerkelijk vegetariër bleef. Ja, is gelukt, blijkbaar. Bono biedt in 2014 zijn excuses aan voor het album Songs of Innocence. Het album werd toegevoegd aan alle gebruikers van iTunes. Dat is de software die gekoppeld was aan je iPod of je iPhone of de iPad of al die handel. Terwijl de meeste mensen zaten helemaal niet te wachten op dat kutalbum. Tenminste, dat riepen mensen toen. Bono zegt dat het een beetje grootheidswaanzin was, maar ook een beetje vrijgevigheid en een beetje van alles eigenlijk. Heel veel mensen vonden het niet leuk, maar heel veel mensen vonden het voornamelijk heel erg bad. Dit is YouTube.

0: Zometeen hier op Kink, de ex inmiddels, want dat was hij vorige week. Maar wat een plaat. Helen Keller, ex-Kink, ikzelf een placebo. Cracker en Blossoms.
1: Kink. Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. En dan het weer van Weer Online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
12: Met zometeen Cracker Blossoms. Maar eerst Evanescence.

Cracker. Ik zei het straks, vorige week was Helen Keller van Placebo de King XL. En behalve dat het een fantastisch liedje is, gaat het ook nog eens een keer over een fantastische vrouw. Helen Keller leefde ergens in midden 18e eeuw. En toen ze heel klein was, ik meen gewoon zelfs nog als baby of een heel klein kind, werd ze ziek. En vanuit daar werd ze doof en blind. Dat zou je toch in één keer gebeuren, dat je in één keer doof en blind wordt. Nou, vervolgens kreeg ze ontzettend veel en goed les van een lerares die haar leerde te communiceren met vingeralfabet en dat soort zaken. Ze leerde braaien, ze leerde de gebarentaal, dus ze leerde aan alle kanten communiceren. En daardoor was zij de eerste die doof en blind was, die een middelbare schoolopleiding en universitaire studie afronde. Ook nog eens een keer cum laude. Ze leerde 5 talen, Engels, nou dat was haar eigen taal, maar ook nog Duits, Frans, Latijn en Grieks. Latijn en Grieks in gebarentaal. Hoe de neuk doe je dat? Maar goed, dat is een vraag. Ze schreef heel veel boeken, een autobiografie. Nou, kortom, een vrouw die liet zien dat ze ondanks... het was een vrouw. Dus in die tijd was het helemaal niet zo normaal dat je je zo geëmancipeerd gedroeg. En iets wilde als je ziek was. Of althans, iets mankeerde, blind of doof was. Maar daarnaast ook nog eens een keer een vrouw die ongelooflijk veel een wegbereider is geweest voor mensen die doof, blind of doofblind waren. Dus terecht maakte Placebo daar een fantastisch nummer over. Dit is Helen Keller.

Buts en Maybes, hoor de Cloud Surfers. Uit de film Forrest Gump, die ken je wel, hè? Er komt de bekende uitspraak... Life's like a box of chocolates, you never know which one you're gonna get. Hele slechte imitatie van Forrest Gump. Maar het is een motto waar ook Sam Fender aan meedoet voor zijn debuutalbum. Ja, zometeen is hij namelijk te horen in de Kink Album Top 1000 Classic.

0: MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
1: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
8: Ivana Muizenberg. Muizen met dubbel S. Ivana Muizenberg. The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Weezer, Island in the Sun en Oasis Live Forever. Die komen uit jouw lijst. Als je zit te luisteren, app mij dan nu. En dan krijg je van mij een Kink shirt.
7: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Zo, de dag toch nog goed. Midden in Ireland in de Sun van Weezer. Ja hoor, ik ben er. Ivana Muizenberg. Hartstikke goed. Bij deze krijg jij van mij een gloednieuw King shirt. Gefeliciteerd.
1: King album top 1000 classic.
0: Lekker als het dan toch nog voor elkaar komt, hè? De Ivana Muizenberg die dan toch zit te luisteren. De andere van vandaag, dat lukte dan niet. Maar goed, we gaan hier nog mee door, hè, tot het einde van de dag. King album top 1000 classic. Hypersonic Missiles van Sam Fender. Staat op 369 in de album top 1000. Het was het debuutalbum van de toen 25-jarige Sam Sayam. Die vanaf zijn eerste singles al opviel omdat hij in zijn Gordy accent spreekt en zingt. Hij omschrijft het album als een box of chocolates met verschillende smaken dus. Zei ik net al, zo'n Forrest Gump-achtige affaire. Sommige nummers op de plaat schreef hij toen hij nog een tiener was. Andere waren toen heel recent. Hij schrijft de teksten van een nummer voordat hij überhaupt denkt aan klanken. Dus hij schrijft eigenlijk gewoon eerst op waar hij het over wil hebben. En die muziek die komt dan wel. Dat was ook het geval bij Hypersonic Missiles. Hij zag de kop in een krant staan, wist na het lezen van het artikel. Het gaat over Russische raketten die zo snel zijn. Die zijn zo razend super veel sneller dan het geluid. Dat je die, ja, daar kun je niks tegen doen. Die zijn al ingeslagen voordat je ze in de gaten hebt. Hij wist dat het een krachtig nummer zou worden. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, die dingen zijn tamelijk krachtig. Hypersonic Missiles van Sam Fender is vandaag de King Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Will We Talk. Maar eerst de titeltrack Hypersonic Missiles.
1: King Album Top 1000 Classic.

Isabel is nu op je radio te horen. Dat is nu nog niet, maar zometeen. En ik ben er morgenochtend weer om 8 uur, want het is vrijdag. Tijd voor een nieuwe vrijdag Corvée editie samen met Michiel Veenstra. Dus morgenochtend om 8 uur ben ik er en jij ook. Tot dan. Hoi. Kink.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentrippen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje!
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat. En online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen.
8: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
10: Sociale ongelijkheid. Common people. Pulp.

hele goede donderdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink met wederom een hele gezonde portie alternative rock. En ik weet niet hoe het bij jou buiten is, maar hier schijnt een heerlijk zonnetje. Ben ik extra blij mee, want ik heb me toch een partijtje shit geslapen vannacht. Echt bizar gewoon. Dus ik ben niet helemaal fris en fruitig. Dus als het dan ook nog zo'n donkere grijze dag was geweest, dan was het niet goed gekomen. Zonnetje erbij, daar fris ik van op. En ook van fijne muziek, zoals bijvoorbeeld zometeen van R.E.M. The Hives heb ik voor je met Tick Tick Boom. En nu World Party met Ship of Fools.

0: Zometeen muziek onderweg van Radiohead, The Beaches en Panic at the Disco. En dat zijn drie artiesten die in een lijstje staan van iemand die heeft gestemd in de Kink op de Kink 1500. Dus als jij Radiohead, The Beaches en Panic at the Disco in je lijstje hebt, extra reden om goed te blijven luisteren. Want misschien ben je dan zometeen wel de trotse eigenaar van een Kink 1500 t-shirt.
1: King. De stembussen zijn bijna gesloten. Vanaf maandag hoor je de allerbeste alternative rock ooit gemaakt in de King 1500. Deze vrijdag, zaterdag en zondag hoor je net niet in de King 1500. King, niet weg te cijferen.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
7: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
13: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
15: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

Christian Lambuis. Dankjewel voor het insturen van jouw lijstje voor de Kink 1500. Met daarin onder andere Radiohead met Creep, The Beaches, Takes One to Know One en Panic at the Disco met I Write Sins Not Tragedies. Nou, Christian Lambuis, als je nu toevallig aan het luisteren bent,

0: stuur me dan even een appje. Want omdat jij gestemd hebt en we jij eruit gevist hebben, maak je dan kans op een Kink 1500 t-shirt. Dus ik hoop je zometeen te treffen in de app na deze drie uit jouw lijstje.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

Christian Lambuis. Die is aan het klussen in zijn huis en terwijl hij dat doet heeft hij keihard kink opstaan en toen dacht hij ineens, hé, dat lijkt mijn naam wel. En dat was ook zijn naam, want hij heeft namelijk een lijstje ingestuurd voor de Kink 1500 en ook zojuist gereageerd via de app. Heel goed gedaan, Christian. Succes met klussen en wij sturen een Kink 1500 t-shirt naar je op. En vandaag de laatste dag, hè, om de laatste dag om kans te maken voor zo'n t-shirt als je al hebt gestemd. En ook de laatste kans om te stemmen voor de Kink 1500, want maandag gaan we ermee los, hè. Dus hou dat in de gaten. Als je nog wil stemmen, dan is vandaag je laatste kans. Spaceman van The Killers komt er nu aan. En daarna Nothing But Thieves met A Different Kind of Happiness.

0: Leuk dat je luistert naar Kink op deze mooie donderdag. Zometeen heb ik muziek voor je van Florence Road, Imagine Dragons en ook The Cranberries. Zometeen hier op Kink.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week. Waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
18: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De Onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is 1 verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. En prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun eerste gezamenlijke werkbezoek gebracht sinds ze weer in Groot-Brittannië wonen. Ze gingen in Nottingham naar goede doelen die ze steunen en maakten selfies met mensen die stonden te wachten. Het was geen koninklijk bezoek, want Harry en Meghan zijn geen werkende leden van het Britse Koningshuis meer. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen.
18: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Voor het eerst echt verliefd. Dreams. The Cranberries. Kink.

0: Kink.
1: Isabel hier tot 3 uur op Kink met weer een hele fijne lijst met alternative rock. Onder andere van een band die een doorbraak te danken hebben aan het feit dat Freddie Mercury kiespijn had. Het zat namelijk zo, Queen die moest optreden in een avondshow. Today van presentator Bill Grundy in 1976. Maar hij kreeg onverhoopt op het laatste moment heel erg hevige kiespijn. Moest met spoed naar de tandarts, ja. En toen zat de show zonder optreden. En toen heeft de platenmaatschappij als noodoplossing de toen nog volstrekt onbekende Sex Pistols naar de studio gestuurd. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Sex Pistols, die hoor je zometeen hier op Kink. Verder heb ik ook nog voor je The Black Keys en nu Better Man van Pearl Jam.

0: toegevoegd aan de line-up van Werchter. Muse hoorde je met Cryogen. Ik heb vanochtend pas mijn lijstje voor de Kink 1500 ingeleverd. Want ik wilde namelijk zeker weten dat ik niet van die oh shit vergeten of oh ja, die had ook gekund momenten had. Ik wilde hem helemaal goed hebben. En als jij nu luistert en je hebt nog niet gestemd, niks moet, alles mag. Maar ja, hoe meer stemmen, hoe meer vreugd. En je hebt tot vanavond 8 uur de kans om je lijstje nog in te leveren. En zometeen hoop ik een stemmer blij te maken met een Kink 1500 t-shirt in ruil voor een appje. Ja, een stemmer die onder andere heeft gestemd op Aerosmith, Arcade Fire en Kaiser Chiefs. Die hoor je dus zometeen hier op Kink.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
16: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
17: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
19: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Carlijn van Schagen, dankjewel voor het stemmen. Je hebt onder andere in je lijstje gezet Aerosmith met Cry in Arcade Fire met

0: Suburbs en Kaizer Chiefs met Every Day I Love You Less and Less. Nou, als je nou reageert voordat die drie platen voorbij zijn, dan krijg je van mij ook nog eens een keertje een heel mooi Kink t-shirt. Kink 1500 t-shirt, moet ik erbij zeggen. Carlijn van Schagen, ik hoop je zo meteen te treffen in de app.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Ja, Crying van Aerosmith. Ik ben ook een beetje aan het cryen voor Carlijn van Schagen. Je hebt zo'n mooi lijstje ingestuurd voor de Kink 1500... maar je bent blijkbaar op dit moment bezig terecht, hoor. Met andere zaken dan naar Kink luisteren. Je hebt je naam niet gehoord, je hebt niet gereageerd. Helaas, geen t-shirt, maar dank je wel voor het stemmen. The War on Drugs komt eraan na Biffy Clyro.

0: Nieuwste van de War on Drugs, Who's That? Zometeen heb ik ook nog de nieuwe voor je van Editors. Die heet Seriously. We gaan voor Linkin Park, Breaking the Habit. En ook een klassieker van The Police, Walking on the Moon. Zometeen allemaal hier op Kink.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTLZ blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het Zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vindt hij het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. En wielerbond KNWU noemt signalen over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij wielerploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en al meerdere mensen stapten op. Volgens de bond is er zorgvuldig onderzoek nodig naar hoe het zover heeft kunnen komen. En dan is weer van weer online. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna gaat het regenen.
6: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op, je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
8: Complexe relatie. Glycerine. Bush.

15 oktober vandaag. Leuk dat je luistert naar Kink. En op 15 oktober 1980... toen traden de police op in Duitsland, in Wiesbaden, Rhein-Main-Halle, zie ik hier staan. En dat concert kostte toen 20 Deutschmark. Ja, dat is nog voor de tijd van de euro natuurlijk. Nou, ik heb net even opgezocht wat dat dan ongeveer zou zijn op dit moment in euro's. 10,23 €. Dus op deze dag in 1980 kon je nog naar een concert van de police voor 10,23 €. Ha, goeie, oude, mooie tijd. Police ga ik nu voor je draaien met Walking on the Moon.

0: Tot vanavond 8 uur heb je de tijd om te stemmen op de Kink 1500. Stuur je lijstje in. En dan maak je vandaag ook nog kans op een Kink t-shirt. Alleen vandaag nog. Zometeen hopen we iemand blij te maken met zo'n Kink 1500 t-shirt die zijn lijstje heeft ingestuurd met daarin onder andere Inhaler, The Last en Royal Blood.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Kink. Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hij komt er weer aan, de King 50.

0: dankjewel voor het insturen van jouw stemlijstje voor de Kink 1500. Je hebt daar onder andere ingezet Inhaler, My Honest Face, The Last met There She Goes en Royal Blood met Little Monster. Nou, Karsten Potter, als je dit hoort, voor het eind van deze drie tracks een appje sturen en dan mag ik jou blij maken met een Kink 1500 t-shirt. Dus ik zou zeggen, tot zometeen.
1: Kink 1500, jouw

Karsten Potter, ben je daar? Ik zit nog even door al die appjes heen te struinen. Nee, helaas, ik zie er niet tussen staan. I'm so sorry. Geen t-shirt, maar eeuwige dank voor het insturen van jouw lijstje. En 3 tracks daarvan dus nu gedraaid. En dat was wat mij betreft de laatste kans op een Kink 1500 t-shirt. ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: Morgen, dan ben ik er weer. Niet vanaf 12 uur, wel vanaf 3 uur. En dan tel ik samen met Jim af naar het weekend. Ik wens je veel plezier zometeen bij Stefan. En ik hoop je dan morgen dus te treffen vanaf 3 uur. Bye bye, zwaai zwaai.
1: Kink. AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg.
3: Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. En een vogel in dierentuin Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Bij het pikken naar voedsel waren de boven- en onderkant afgebroken. Het is een grote snavel, 20 centimeter. Hij is gemaakt met een 3D-printer. De vogel is, zoals we bekend, de eerste ter wereld met een snavelprothese. Het weer dan van Weer Online. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen eerst wat zon, maar later op de dag gaat het regenen.
17: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
18: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je de Wombats naar Papa Roach en Last Resort.

0: soms heb je dat je opstaat en dat je denkt, ah, ik heb het idee dat het die en die dag is. En dat je dan op de kalender kijkt en denkt, oh nee, het is toch een andere dag. Ken je dat gevoel? Jim, het is donderdag, toch?
1: Dat klopt. Het is donderdag.
0: Ja, oké. Okay. En het is net 3 uur geweest. Het is niet alsof ik 3 uur heb liggen slapen.
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Oké. Nee. Wat de hel doe jij hier?
1: Oh, wat ik hier doe? Nou ja, je weet dat ik wel videogame fan ben.
0: Ja.
1: Over een maand, 19 november om precies te zijn, dan verschijnt er een spelletje.
0: Oh, wacht maar. Oh ja, ja. Vertel door. Ja.
1: GTA 6.
0: Mm-hmm.
1: Klein spelletje is dat. Laat ik het zo zeggen. Dat wordt echt de allergrootste entertainment release aller tijden.
0: Ja.
1: Netflix heeft zo'n special gehad of zo. Dat ze voor het eerst gameplay beelden lieten zien. Kijkcijfers. Iedereen ging naar Netflix op dat moment.
0: Internet
1: staat al weet ik hoe lang in de fik.
0: Ik ben echt... Jij bent een gameliefhebber. Ik ben totaal geen gamer. En zelfs ik weet dat deze 19 november uitkomt.
1: Ja.
0: Ja. Dus ja, dit is wel een groot ding. Maar ja, nee, wat heeft dat te maken met dat jij hier bent?
1: Zojuist is er een nieuwe trailer gedropt. En dat niet alleen. Er is ook bekendgemaakt wie een groot deel van de soundtrack componeert.
0: Oh?
1: Dat is Justice.
0: Oh, vet. Van We Are
1: Your Friends.
0: Ja, leuk. Ja.
1: En DNC, hebben ze die ook gemaakt?
0: Ja, die is ook van hun. Ja.
1: Maar dat niet alleen. Ze hebben dus ook weer een onderdeel van die soundtrack hebben ze uitgebracht. En dat is een trailer, ook een trailer is uitgebracht, maar ook een nummer, dus een plaat.
0: Ja.
1: Die Justice samen heeft gemaakt met Tame Impala.
0: Vet.
1: Met King Gizzard en The Lizard Wizard.
0: Nog vetter.
1: En ook met SZA.
0: Oké. Okay.
1: Dan denk je misschien, wat is dit voor combinatie?
0: Ja, heel vreemd allemaal.
1: Maar het is echt, het is eigenlijk heel erg bruut.
0: Ja, ik zie dat je iets hebt klaargezet. Dit is dus de officiële soundtrack van GTA 6 die nog uit moet komen.
1: Ja, dit is een van de tracks die gemaakt is voor GTA 6. En dit is eigenlijk een soort van het themalied. Ik weet niet of je het zo heftig... Nou, jawel.
0: Ja, wel. Justice, Tame Impala, SZA, King Gizzard en The Lizard Wizard. De track heet Flower in a Hurricane en hoor je nu op Kink.

0: Eerlijk is eerlijk, jij kondigde deze aan dat dit er was. De soundtrack van de nieuwe GTA-game. Justice en SZA en Tame Impala en King Gizzard en Lizard Wizard. Toen dacht ik, ik ben benieuwd.
1: Nou, dit is maar, te gek.
0: Ja, je hebt het net gezien. Ik heb denk ik 4 keer hardop gezegd. Wauw, Flower in a Hurricane. De nieuwe van Justice en Tame Impala dus. En SZA en King Gizzard en Lizard Wizard. Als er nog meer artiesten mee laten doen, dan wordt het wel echt een festival line-up, hoor.
1: Dat Bono van U2 ook ineens mee. Ja. Dat zit ergens op de koubel op de achtergrond te tikken of zo.
0: Maar jij bent van als tweede gamer. Het is een soundtrack van GTA 6. Geef maar een paar sterren dan.
1: Ja, nee, 10 out of 10, zeggen we dan. In de gaming sfeer. Nee, dit is echt te gek, joh. Dit is dus de soundtrack van GTA 6. Misschien moeten we iets doen omtrent die launch van Grand Theft Auto 6.
0: Ja, dat laat ik dan aan jou. Jij bent de gamer.
1: Stay tuned.
0: Guns N' Roses, New King, Sweet Child of Mine.

0: Girls at, de nieuwe van Queens of the Stone Age. Het is er nog niet helemaal zeker. Maar het lijkt erop dat het gaat lukken. Ik hoop het in elk geval. En volgens mij moet het ook echt goed komen. En anders vraag ik zo meteen gewoon nog één keer voor de zekerheid om jouw hulp. Gewoon voor het geval dat. En mocht je het gemist hebben, leg je zo uit waarmee ik je hulp vraag. En je hoort Weezer binnen nu in een paar minuten.
1: De stembussen zijn bijna gesloten. Vanaf maandag hoor je de allerbeste alternative rock ooit gemaakt in de King 1500. Deze vrijdag, zaterdag en zondag hoor je net niet in de King 1500. King, niet weg te cijferen.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Vaarwel, zal deringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonne...

0: weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oh my,
7: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
12: En daar heb je niet zo heel lang meer voor, want vanavond om 8 uur sluiten de stembussen. Maar tot die tijd noemen we gewoon nog namen van medekinkers die een lijstje hebben ingestuurd. En draaien we ook muziek uit die lijstjes. Nu een lijst met Metallica daarin, Foals en Weezer met Say It Ain't So. Het is het lijstje van Martijn Gerrits. Martijn Gerrits, als je luistert en je meldt je via de Kink-app, dan is dat Kink 1500 shirt voor jou.
11: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Zullen zij de top 10 halen? Jawel toch? Uit het stemlijstje van Martijn, Metallica, Whiskey in the Jar. En mocht je nog een Metallica-tatoeage hebben?
1: Stefan Kok.
0: Of eentje van Pearl Jam of Muse of Foo Fighters, laat het even weten. Want het is de laatste stemdag van de King 1500. King.nl om jouw favorieten nog door te geven. En misschien heb je het al meegekregen. Ik heb mezelf de missie opgelegd om de top 10 van dit jaar in tatoeagevorm te vinden. Nou ben ik zelf tatoeagevrij. En ik zie het ook niet zo zitten om de top 10 heel groot op mijn rug te hebben de rest van mijn leven. Maar misschien heb jij wel een tatoeage van een artiest of nog mooier een liedje wat die top 10 zomaar eens in zou kunnen schuiven. Laat het dan dus weten. Daar gaan we iets heel moois mee maken. Nu de Manic Street Preachers op Kink.

0: Tourniquet, de nieuwe van Bleach 93.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Als jij achter het stuur stiekem wel eens met je telefoon in je handen zit en gisteren in de provincie Utrecht hebt gereden, dan kan het zomaar eens zijn dat je de Sjaak bent. Je hoort het zometeen om 4 uur in het ANP Nieuws. Daarna Ugly Kid Joe. En ook Simple Minds.
2: Kink. De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen. Maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijzen is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. En baanwielrenner Harry Lafrijs heeft een record gebroken. Hij is voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de keirin. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij keirin rijden 6 renners eerst achter een motor en daarna sprinten ze een paar rondjes. Alles bij elkaar heeft Lafrijs al 22 wereldtitels op zak. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen komt bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar een uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam een kwartier in de file op die A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je een half uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op, je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Hey, zometeen hoor je Ugly Kid Joe. Eerst Simple Minds en New Gold Dream.

0: met z'n allen. Ugly Kid Joe, Everything About You, King. Zometeen hoor je ook 3 Days Grace en King Fisher eerst.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Nou, deze datum, 15 oktober, dat is de dag die de geschiedenisboeken ingaat vanwege de schrikkelseconde. Wetenschappers die zijn vandaag in Parijs bij elkaar om te praten over die schrikkelseconde en of die misschien afgeschaft moet worden. Want die seconde, misschien weet je dat, die wordt nu af en toe toegevoegd aan de tijd als een soort schrikkeldag. Want de aarde draait niet precies in 24 uur een rondje en met de zon en dingen. En dat is allemaal niet helemaal precies, dus af en toe wordt er nog zo'n seconde toegevoegd om klokken gelijk te laten lopen met de aarde. Het ding is alleen, computers kunnen daar niet zo heel goed mee omgaan. Dus er wordt nu over nagedacht om die seconde te schrappen. Verder gaat het veel over wielrenploeg Picnic PostNL, waar al jarenlang een angstcultuur heerst en waar wielrenners zich onveilig voelen. Daarom dragen ze ook altijd hun helm natuurlijk, vanwege de veiligheid. En Carl Bushby. Misschien heb je zijn verhaal de afgelopen dagen voorbij zien komen. Carl Bushby is in 1998 begonnen met wandelen in het zuiden van Chili. En dan zul je zeggen, dat is toch helemaal niet zo heel bijzonder. En dat klopt, alleen wat hij heeft gezegd op een gegeven moment. Dus ik ga hier wandelen en ik ga hier beginnen in Chili. Maar ik ga helemaal teruglopen naar mijn moeder. En die woont in Hull in Engeland. En dat is hij gaan doen. Hij is gaan lopen, alles puur op mankracht. Dus ook geen fietsen, geen auto's. Gewoon helemaal gaan lopen. En inmiddels is hij vanuit Frankrijk het kanaal overgezommen. En is hij na 28 jaar in elk geval weer in Engeland en bijna thuis. En wat zijn eindtijd wordt? Ja, 28 jaar zou je denken. Maar met die schrikkelseconde, moet je die er dan nog afhalen? Of blijft die erbij zitten? We weten het gewoon nog niet.
1: De middagjoke. De middagjoke van King. Stefan Koren.
0: Zometeen 3 Days Grace. Eerst King Fisher en How Lonely.

0: Three Days Grace and I Hate Everything About You. Ik had het net over die Carl Bushby, die vanuit het zuiden van Chili naar Engeland, naar Hull is gelopen. En Diana zegt via de King Cap: oh, dat is wel Hull ver lopen.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Ja, dat is heel ver lopen.

0: Pretty Reckless. Als een woord van 3 letters ineens bestaat uit 9 letters... dan weet je dat je even op moet letten. Ik krijg namelijk een appje, ik kom er zo even op terug. Maar het is een woord van 3 letters wat ineens 9 letters bevat. Dat en over een paar minuten noem ik ook de naam van iemand die gestemd heeft op de King 1500... en die daarmee kans maakt op een nieuw King 1500 shirt. En als jij Limp Bizkit in je lijstje hebt... dan zou het zomaar kunnen dat je zometeen jouw naam hoort.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
7: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking.

0: Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet moet meer doen om het slavernijverleden goed te maken, vinden D66 en oppositiepartijen. Denk wil herstelbetalingen, ook van het Koningshuis. Maar VVD en CDA vinden vooral erkenning belangrijk. Dat het aantal woninginbraken al jaren afneemt, komt doordat we ons huis steeds beter beveiligen. Vooral het hang- en sluitwerk van huis is sterk verbeterd, zegt de politie. En voor de marathon van Rotterdam worden de startbewijzen niet meer verloot. Ze gaan gewoon weer naar degene die er als eerste bij zijn. Mensen die vorige keer werden uitgeloot, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. Het weer dan, van weer online. Vanuit het westen meer bewolking, maar op veel plaatsen is het nog zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen, later op de dag, regen.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
5: En doe het snel, want je hebt nog tot 8 uur vanavond. Want maandag is het al zover, dan begint de Kink 1500. En vanaf morgen hoor je al liedjes die het net niet gehaald hebben. Dus kink.nl om te laten weten welke liedjes jij de beste ooit gemaakt vindt. Kan je een Kink 1500 shirt opleveren? Als je je lijstje en jouw naam op de radio hoort. En het lijstje wat je nu hoort, dat is een lijstje met Elbow erin, Pink Floyd en Limp Bizkit. Het is het lijstje van Chris van Schijndel. Chris van Schijndel, als je luistert, meld je via de Kink-app. Dan heb ik een shirt voor je.
2: Kink 1500, jouw stemlijst.

Lekker deze. In het stemlijstje van Chris, Elbow, Lovers Leap. Stemmen kan alleen vandaag nog, hè? Voor de King 1500. Tot 8 uur vanavond. Via King.nl of de King app. En dan gaan we maandag gewoon beginnen. Aan de lijst met de beste muziek ooit gemaakt. De King 1500. Ja, echt zin in. Echt zin in. Berichtje van Madelon intussen via de King app. Wanneer komt de King XL weer voorbij? Het is zo'n lekker nummer. En zo'n is dan geschreven met, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 7 O's. Ja, ik zie ook voor me dat Madelon zo helemaal met de armen gespreid staat als ze zegt dat het zo'n lekker nummer is. Madelon, je hoort hem zo meteen. De King XL van Palais Royale na de

0: King XL van deze week is de nieuwe van Palais Royal, Lost in Translation op King.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Er zijn steeds minder woninginbraken in Nederland. En de politie weet hoe dat komt. Maar ik ben benieuwd of jij ook een gokje kan doen. Waardoor denk je dat het komt dat er minder woninginbraken zijn? Komt dat door betere sloten? Komt dat door de videodeurbel? Of komt dat door meer waakhonden? Je hoort het antwoord zo, net als Stone Roses. En ook Kings of Leon.
2: Kink. Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af en de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. Het afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen en defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreiden drie telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Het weer dan van Weer Online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
17: Ah, tuurlijk. Weer een typische donderdagavondspits.
18: Hey, pst. Die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
19: Een kapotte klok laat precies zien wanneer die stuk gegaan is.
20: Filosofie, de oplossing voor elke file.
21: Hij komt er weer aan. De Kink 1500.
22: Let op, je hebt tot vanavond 8 uur
21: om te stemmen op de Kink 1500.
22: Stem nu op kink.nl.
21: Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
19: Hey, zo meteen heb ik de Stone Roses voor je. Eerst Kings of Leon en Notion.

Het is donderdagmiddag. Ik kan me zomaar voorstellen dat je een lange week erop hebt zitten al. En dat je er eventjes wat frustratie uit wil gooien. En dan heb ik goed nieuws voor je. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Hoor je over een paar minuten op, King. En mocht je zin hebben in wat mysterie, dan heb ik ook goed nieuws voor je. Maar dat leg ik je zo meteen uit. Eerst Fontaine's DC en Marianne.

0: speurneuzen opgelet.
1: De komende 10 minuten op Kink, die zijn voor jou namelijk. 3 aanwijzingen die samen naar 1 artiest wijzen. 3 aanwijzingen. Als je erachter kunt komen welke artiest het is. Je moet wel even goed opletten.
2: Dossier donderdag.
1: Beteuterd stond de inspecteur in de supermarkt. Hij was net al 10 euro lichter gemaakt met foto's van zielige zeehondjes. Want die verdienen een opvangplek, had de collecteur gezegd. En nu stond hij 10 euro lichter naar een leeg groenteschap te kijken. Ja, broccoli, dat lag er nog. Maar als de inspecteur ergens vergruwelde, dan maar een diepvriespizza, dacht hij. En hij liep naar het vriesvak. Het zat hem niet mee deze week. Van de cursus metabril herkennen had hij niks begrepen. En zijn onderzoek liep ook niet helemaal lekker. Hij pakte een pizza fungi en liep richting de zelfscan. Misschien zou hij er na het eten achterkomen welke artiest hij zocht. En misschien zou hij onderweg naar huis ook aanwijzingen vinden. Ja, daar hoopte hij op. En die wens zou waarheid worden.
2: Het onderzoek is geopend. Aanwijzing 1.
3: Achilles werd overal onschadbaar, behalve bij zijn hiel, waar zijn moeder hem had vastgehouden.
1: Als je weet welke artiest de inspecteur zoekt, ik zou het knap vinden, dan geef je dat door via de Kink-app. Als je het nog niet weet, onthoud dan, aanwijzingen komen altijd met z'n drieën. Dus misschien kom je er zo nog achter. Nu de Coral en Dreaming of You.

0: zitten in een onderzoek. 1 hint gehad. 3 aanwijzingen leiden uiteindelijk tot 1 artiest. Misschien weet je het al. Geef het dan door via de Kink-app. En anders helpt dit misschien.
1: Aanwijzing 2.
2: We zouden naar de dierentuin. Nee, niet naar de dierentuin. Nu naar de dierentuin.

0: zijn bij Bakrestaurant, een van de beste restaurants van Amsterdam, bij Benny Blisto. En we hebben Benny zo gek gekregen om een burger met ons te maken.
1: Oh. Drie aanwijzingen gehad. Misschien heb je ze niet alle drie gehoord. Maar misschien weet je wel naar welke artiest te verwijzen. Als dat zo is, geef het door via de Kink-app. Het goede antwoord hoor je over een paar minuten.
2: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Half zes. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Twee Rotterdammers zitten vast voor fraude rond de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten zogenaamde schulden hebben opgegeven om compensatie te krijgen. Het kabinet komt voor de zomer met een plan hoe het slavernijverleden verder wordt hersteld. D66 en oppositiepartijen vroegen daarom, omdat er weinig concreets is gebeurd sinds Nederland excuses aanbood, 4 jaar geleden. En datacenters kunnen niet ongelimiteerd blijven uitbreiden, zeggen netbeheerders bij Nieuwsuur. De wachtlijst voor een stroomaansluiting bestaat voor een derde uit nieuwe datacenters. Ze vragen om evenveel stroom als alle huishoudens samen. Het weer dan van Weer Online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon en is het nog zacht, maar later gaat het vanuit het westen regenen.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel heb je 40 minuten vertraging. Ook op de A27 is het heel druk van Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er een half

0: Zandam en knooppunt Ketelplein. Daar is het oponthoud 20 minuten.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
2: Ben jij Milou Ebben? Dan heb je gestemd op de Kink 1500 met My Chemical Romance in jouw stemlijstje, Radiohead, Bring Me The Horizon. En ben jij Milou Ebben en je laat je nu even horen via de Kink-app, dan heb ik een Kink 1500 shirt voor je.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl.

0: Op deze van My Chemical Romance staat in het stemlijstje van Milou voor de King 1500. Welcome to the Black Parade, hoorde je. Heb je nog niet gestemd? Doe het echt nu, want je hebt nog maar een paar uur, 8 uur vanavond. Dat is over 2 uur en 13 minuten. Dus zo lang heb je nog om naar king.nl te gaan en door te geven wat jij de beste liedjes ooit gemaakt vindt. Volgens mij hebben we een onderzoek af te ronden. En het zal mij benieuwen of we het antwoord gaan vinden. Want nou, mocht je het gemist hebben, we zitten nu midden in de ontknoping.
1: Dossier donderdag.
0: De oven had zojuist gepiept en de inspecteur trok zijn ovenwand aan. Stoom kwam eruit zetten toen hij hem opentrok en hij rook de geur van zijn pizza. Hij legde het op een bord en wilde het net in punten snijden toen... En verdorie, dacht de inspecteur, ik wil net gaan eten. Ja, met de inspecteur, zei hij wat ongeduldig.
2: Hallo, met Daniel.
0: Hoorde hij.
2: Ik weet welke artiest je zoekt.
0: De inspecteur legde zijn pizzames snel neer en pakte pen en papier. De aanwijzingen stonden in zijn geheugen gegrift.
3: Achilles werd overal onschaadbaar, behalve bij zijn hiel.
4: We zouden naar de dierentuin. Benny Blisto.
0: Maar wat ze betekende? Leg uit, zei hij tegen Daniel.
2: Het gaat over Achilles, beroemd om zijn hiel. En de achternaam van 2 bandleden is Hieltjes. Het ging over de dierentuin, Zoo. En het debuutalbum van de band is vernoemd naar de chefkok Danny Blisto. Je zoekt naar Go Back to the Zoo.
0: Je bent briljant, zei de inspecteur. Want dit was zeker het juiste antwoord. Bedankt voor het helpen.
2: Graag gedaan,
0: zei Daniel.

çıkartır. Ver allah'ım. Hadi gel.

0: Jim, heb jij al gestemd eigenlijk?
1: Wil je een PR-antwoord of een eerlijk antwoord?
0: Een eerlijk antwoord, maar ik zie dat je je laptop open hebt. Je bent nu bezig, of?
1: Ja, ik ben bezig. Ja. Ja, de laatste puntjes op de i, het moet nou eenmaal. En
0: daarom.
1: Voor 8 uur, dan telt het gewoon.
0: Je bent nog ruim op tijd, je hebt nog 2 uur.
1: Ja, daarom.
0: Daarom, dat gaat
1: lukken. Is wel krachtig, hoor.
0: Ja, 50 liedjes, het lijkt een hele hoop. Maar dan op een gegeven moment heb je er 50 in je lijst staan. En dan denk je...
1: Er zijn weet ik hoeveel medekinkers al geweest die dan via de app ook laten weten. Ik ga dan op het alfabet af, want als je naar kink.nl of de kink app gaat, dan kan je ook nummers uitkiezen op basis van met welke letter begint die. En als ze bij de C zijn, dan zit hun lijstje al vol.
0: Ja.
1: Het wordt toch echt een groot Kill Your Darlings gehaald.
0: Ik had het dit jaar bij de U. Bij de U zat
1: ik dan ben
0: vol.
1: Je best wel ver gekomen.
0: Ja, ik ben best een eentje gekomen. Kingster. Maar ik weet een beetje... Hoe en wat, hè? Ik heb het al vaker gestemd. Dus ik wist dat niet te snel alles gaat doen.
1: Ja, ik heb ook zeg maar mijn usual suspect, zeg maar. Maar ja, dat zijn ook gewoon de beste liedjes. Althans, vind ik dan ooit gemaakt. Dus dan...
0: Ja, nou, maar, ja, simpel. Nou, succes nog heel eventjes. Je hebt nog 2 uur de tijd. Jij ook, als je nog niet gestemd hebt op de Kink 1500. Maandag begint die.
2: Yes!
0: Doe het nu via kink.nl. Jim, we spelen nog even snel Kingster. Als je er tijd voor hebt,
1: onder
0: de stemmen.
1: Ja,
0: je hoorde net De Staat met Freedom. Jij begint zo meteen met deze. Thursday. En dat is dan de vraag.
1: Friday I'm in Love van The Cure is natuurlijk ouder.
0: Dat
1: dan de nieuwe, althans een track van het nieuwe album van De Staat.
0: Maar staat die in je lijstje? Friday I'm in Love?
1: Nee, mijn favoriet. Van The Cure staat Why Can I Be You. Dat is mijn favoriet van de band. Ja.
0: De stembussen sluiten dus om 8 uur. Jouw kennende, ga je daar weer een heel ding van maken of niet?
1: Nou ja, nee, wat ik vooral wil is mensen erop wijzen. De medekinker erop wijzen. Van hallo, het gaat gebeuren.
0: Doe het nog even.
1: Nu nog, ja.
0: Dus wijsvingers in de lucht. En wijzen.
1: En wijzen.
0: Heel goed.
1: Doe ik nu. Het is alsof we weerwolven aan het spelen zijn.
0: Ja, weerwolven wakker. Nou, leuk.
1: Verschijnt jou.
0: Zometeen Jim Voorwald met dus onder andere muziek van The Cure. En ik spreek je maandag weer.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Kink. Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
12: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
15: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
17: Een initiatief van Pfizer.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank.
2: Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om erkenning. De FIOD heeft 2 mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de FIOD sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. En de voedselbanken zijn blij met de extra leveringen van Albert Heijn. Door het cyberincident konden veel winkels de afgelopen dagen niet worden bevoorraad. Om te voorkomen dat vers producten bederven, doneert Albert Heijn die aan de voedselbanken. Dat kunnen we goed gebruiken, zegt een woordvoerster. Het weer dan van Weer Online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 7.
8: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op, je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op Kink.

0: Patrol. Met Run hier in de avondshow van Kink. Ja, de matrixborden die staan weer op groen.
1: Kink Spitstrook.
0: Of eigenlijk specifieker gezegd, ik zie een groene pijl weer op de matrixborden staan.

dat er weer meerdere medekinkers zijn ingevoegd. Mike is er bijvoorbeeld bij. Hallo Mike, ik zwaai even naar je. Doet er ook meteen even naar je. Frank is er bij. Hallo Frank, goed dat je er bent. Marcel, die is er ook bij. Die zegt via de Kink, heb gestemd, uitroepteken. Die heeft nu nog even zijn stemlijst ingevuld voor de Kink 1500. Goed bezig, want heel veel tijd heb je daar niet meer voor. Lorenzo, die is er ook bij. Hallo Lorenzo, fijn dat je erbij bent. En Sherilyn.

0: Jimi Hendrix en Crosstown Traffic. Crosstown, zou ik het crown? Heb je dat wel eens dat je verspreekt en dat je dat eigenlijk niet doorhebt? Of dat je dan over jezelf gaat twijfelen? Dat heb ik nu. Crosstown Traffic van Jimi Hendrix in ieder geval. Hier bij de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Ik vind het te gek dat je erbij bent. Ik vind het geweldig dat je deze donderdagavond kiest voor Kink. Hier hoor je de beste alternative rock. Met vanavond wederom veel muzikale cadeautjes. Eigenlijk is dat elke avond natuurlijk zo. Maar vanavond sowieso de laatste categorie in de Kink Icon Essentials voor Soundgarden. De hele week hebben jij en de medekinkers al een prachtige playlist samengesteld. Als het gaat om de crème de la crème van die fantastische band. Vanavond de laatste categorie aan de beurt. Wellicht dat dat ook nog wat last minute stemadvies geeft. Maar vanavond de zoektocht naar simpelweg de beste track ooit van de band. Ja, heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Mocht er nu al een track bij je in... Bij je in gedachten komen, stuur die vooral door via de Kink-app. Dan schrijf ik die alvast mee, schrijf ik die alvast op. Komt helemaal goed. En ook de Daily Drop van vandaag, dat is de belangrijkste release van de dag. Om 7:50, dan hoor je de gloednieuwe single van Poedel. En Poedel, dat is een band die je misschien nog niet kent. Dat begrijp ik. Ik heb ze zelf voor het eerst, ik geloof een jaar of 4 geleden gezien. Ja, de tijd gaat soms zo ontzettend hard. Ik voel me oud. Nee, maar een jaar of 4 geleden heb ik ze gezien tijdens de popronde sowieso. En toen dacht ik, wat een ontzettend leuke band. En daarna zijn ze een tijdje stil geweest. Ze zijn in ieder geval terug met een nieuwe single. Althans, morgen komen ze terug met een nieuwe single. Vanavond hoor jij hem als eerste. Je moet denken aan hele swingende, oorwurmende garage rock. Althans, dat is een beetje waar ik aan moet denken. De nieuwe single van Poedel hoor je als allereerste hier bij Kink. En het is bijna zover. Het is bijna zover.
1: Kink 1500.
0: Over welgeteld 1 uur en 39 minuten. Dan sluiten de stembussen voor de Kink 1500. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Jouw aandeel daarin. Die kan je dus nog insturen via de Kink-app of kink.nl. Maar heel lang heb je dus niet meer. Dus zorg ervoor dat je er nog bij bent. Zorg ervoor dat je zo'n lijst nog invult. Arcade Fire nu. Hier is No Cars Go.

vind het dus echt een fantastische plaat door Muse, Be With You. En ik ben zo ontzettend benieuwd hoe dit live klinkt. Je kan het misschien meemaken, wellicht, op Rockwerchter 2027. Deze week aangekondigd dat ze daar headliner zijn voor dat fantastische festival in België volgend jaar. Het is de avondshow van Kink. Waar ik helaas weer moet mededelen dat er een plaat vastzit in mijn oude spelcomputer. Ja, ik weet niet wat het is. Ik ben een beetje koppig. Dus ik denk, weet je wat, ik kan dat ding gewoon weer aansluiten hier op dat netwerk. Geen enkel probleem. Het zal toch niet weer zo zijn dat er gewoon weer een plaat in vast komt te zitten in die database-wisselingen overal. Nee, jawel, het is gewoon weer wel gebeurd. Ik heb jouw hulp nodig om te identificeren welke plaat je zo hoort in 8-bit vorm. Als je dat even door kan geven via de Kink-app, heel graag, dan hoor je zo meteen het origineel. Het gaat om deze plaat. Als ik hem even opstart. Ja, nee, vandaag nog.

0: Welke plaats moet dat voorstellen in 8-bit vorm? Wat zit er vast in mijn oude spelcomputer? Laat het alsjeblieft weten via de Kinkapp. Hoor je zometeen het origineel. En een stemlijst van een medekinker. Een Kink 1500 stemlijst. Met daarin onder andere Green Day en Arctic Monkeys.
1: Kink. De stembussen zijn bijna gesloten. Vanaf maandag hoor je de allerbeste alternative rock ooit gemaakt in de Kink 1500. Deze vrijdag, zaterdag en zondag hoor je net niet in de Kink 1500. Kink, niet weg te cijferen. Kink.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
2: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
6: Nog 1 uur en 25.

0: De Kink 1500 begint aanstaande maandag. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Zojuist een stemlijst gedraaid van een medekinker. Die inderdaad van haar heeft laten horen via de Kink app. Ophelia, goedenavond. Jij hebt dus een stemlijst ingevuld.
1: Ja, leuk.
0: Ja, onder andere Linkin Park stond erin. Green Day, die je ook net hoorde.
1: Ja.
0: Ik bedoel, de lijst wordt vanzelf duidelijk wat erin staat. Maar wat hoop je stiekem wat de nummer 1 wordt?
1: Alles van Linkin Park is goed, denk ik.
0: Alles van Linkin Park. Ja. Nou, als we daar in ieder geval de eerste 250 mee kunnen vullen, dan zou dat al mooi zijn,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat vind ik wel goed, ja.
0: Heel erg mooi. Hey, Ophelia, hartstikke bedankt voor het stemmen. Je bent er op tijd in ieder geval bij. Ik noemde net jouw naam ook. En dat betekent dat jij het nieuwe Kink 1500 shirt opgestuurd krijgt.
1: Oh, top. Heel leuk.
0: Super, dankjewel voor het stemmen.
1: Heel blij mee. Dank je. Doei.
0: Dag. Fijne avond, Ophelia. Helemaal top. En zo lang heb je trouwens niet meer om te stemmen. Nog 1 uur en 14 minuten op dit moment. Op dit exacte moment. Dus zorg ervoor dat je jouw stem nog achterlaat voor de lijst met de fijnste alternative rock ooit gemaakt via kink.nl en de Kink app dus.

0: gelukkig.
1: Heb ik hulp gekregen van onder andere Vincent, van Dirk ook. Van Toon, die denkt het te weten. Bran, die heeft ook een plaat doorgestuurd. Chris, Anna, die zeggen namelijk allemaal dat het de Chain is van Fleetwood Mac. Nou, ik heb nu het syncproces even in werken gesteld. Eens even kijken hoe dat nu gaat.
2: Het

Dankjewel voor het identificeren van de 8-bit hit. Hij is weer uit de oude spelcomputer geript. En hij staat weer waar hij moet staan. Sterker nog, ik hoor hem al. Dus dat betekent dat hij goed gesynct is met de Kink muziekcomputer. Ik blij, jij blij. Fleetwood Mac, hier op Kink nu. Dit is The Chain.

0: En het is de bedoeling dat je meedanst, vooral meebrult en de boel vriendelijk sloopt. Dat is een beetje het motto van Deus frontman Tom Barman. Gisteren toen mocht ik als allereerste de nieuwe single van Deus draaien. Je hoorde zojuist die Architect en ook die nieuwe single is tof hoor. Hey. Maar het hele gesprek met Tom Barman kan je trouwens terug horen via King.nl. Dan wel de King App, de moeite waard. Want daarin ook wat details over het nieuwe Deus album wat er volgend jaar aankomt. Wat er trouwens ook bijna is.
1: Echt.
0: Het is echt zo'n typische dag. Dat ik rondjes ren in het pand waar Kink is. Dat collega's denken, Jim, wat is er aan de hand? Heb je weer een sugar rush? Heb je je hele Halloween bucket opgevreten? Nee. Vanmiddag verscheen er een nieuwe trailer voor Grand Theft Auto 6. En als je niet weet hoe groot Grand Theft Auto 6 is, het is niet alleen maar de grootste game aller tijden. Het wordt, and I kid you not, de grootste entertainment release aller tijden. Het is een spel van, laat ik het zo zeggen, van wat ik het tot nu toe heb gezien, is dat het net zoals die Zweedse polstokhoogspringer is. Weet je al, die legt de lat elke keer weer een stuk hoger. En ik denk dat GTA 6 dat gaat doen voor videogames, iets waar ik ontzettend gepassioneerd over ben. En hoe mooi is het als videogames en muziek samenkomen? Dat gebeurt vaak genoeg. Denk bijvoorbeeld aan Guitar Hero. Dat is de ultieme samenkomst van gaming en muziek. Maar ook bijvoorbeeld Tony Hawk Pro Skater. Nou, noem maar op. Vanmiddag is niet alleen maar een nieuwe trailer onthuld. Daarmee ook een deel van de soundtrack. Een soundtrack die gemaakt wordt als het gaat om de in-game muziek. Voor een groot deel door Justice. Die heeft dus voor GTA 6 een plaat gemaakt samen met, let op, Tame Impala, SZA en King Gizzard en The Lizard Wizard. Dan denk je, wat een hoop bij elkaar. Klopt, maar het resultaat

0: Nieuwe muziek van Justice samen met Tame Impala en ook King Gizzard and the Lizard Wizard doet hierop mee. Flower in a Hurricane, de officiële soundtrack van Grand Theft Auto 6. Op 19 november dan verschijnt de game. En zullen we dan bij deze afspreken dat we de avond ervoor de release daarvan, dat we daar een beetje naar gaan aftellen. Lijkt me leuk. Hoe dat allemaal gaat gebeuren, dat laat ik je later weten. Eerst zijn er andere belangrijke dingen aan de orde, want kijk eens naar de tijd! Dit nog minder dan een uur. Officieel nu. Minder dan een uur om te stemmen op de Kink 1500. Dus mocht je dat om wat voor reden dan ook nog niet gedaan hebben, ga nu, stem nu. Kink.nl/stem. Moet het wel gewoon Kink.nl/stem of de Kink app. En laat weten wat voor jou de allerbeste alternative rock ooit is. Sowieso ben ik benieuwd naar wat jij de allerbeste track van Soundgarden ooit vindt. Meer daarover zometeen. Ook nieuwe muziek van Limegarden en The Killers. Hoor je zo.
1: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wil je ook thee?
4: Och ja, lekker.
5: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
4: Och, wat een goede vraag.
6: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
7: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
10: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet heeft JA21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. JA21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. Hij werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode, die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen, was toch geen spookrijder. Dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm, waar geen vangrail is, en botst op 2 andere auto's. En tegenover het AZ-stadion in Alkmaar is een pro-Palestijns protest bezig. Volgens de regio-omroep staan er 10 demonstranten met Palestijnse vlaggen en andere symbolen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel. Maar zonder uitsupporters, want die zijn niet welkom. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Let op. Je hebt tot vanavond 8 uur om te stemmen op de Kink 1500. Stem nu op kink.nl.

Lime Garden. Nieuwe single Moving Targets hoorde je hier op Kink. Ik vind het een ontzettend leuke band. En daarnaast ook nog eens een ontzettend leuk liedje. Nou, liedje is dan ook weer zo. Een ontzettend tof nummer. Kijk, dat is het.

0: lopen. Kom er lekker bij zitten. Of erbij staan, of erbij dansen. Vooral dat dansen. Als je dat wil doen natuurlijk. Hè. You do you, als je je maar goed voelt. Maar dat is in ieder geval van harte welkom. Vanavond namelijk veel live muziek van Wodan Boys. Een paar weken geleden stonden ze in De Zwarte Ruiter in Den Haag. Voor hun een belangrijk moment. Het was toen ongeveer vijf jaar na het eerste optreden van Wodan Boys. En dat was ook in De Zwarte Ruiter, dus ze deden eigenlijk een soort van anniversary show. Het was ook de laatste keer dat bassist Timo Prins van Wodan Boys dan als een Wodan Boy in De Zwarte Ruiter stond. En het was ook nog eens de dag dat Wodan Boys officieel werden bekroond tot Kink Icon. Oftewel, een legendarisch concert. Als je er niet bij was, later vanavond wel. Tussen 20:30 en 21:00 sowieso een aantal tracks van die fantastische set. Laat ik het zo zeggen, als je het straks hoort, dan denk je, oh, wat ga ik ineens zweten? Dat weet je wel. En om 20:50, dan hoor je groetje nieuwe muziek. Zo nieuw zelfs, dat het nog niet uit is. Morgen dan verschijnt er een nieuwe single van Poedel. Dat is een band uit Rotterdam. Die maken echt aanstekelijke, lekkere, energieke rockmuziek. Ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe single die morgen uitkomt, maar je vanavond dus al hoort hier op Kink. Maar eerst, voordat dat zover is, heb ik Hilt nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Soundgarden.
0: Deze hele week stellen jij en de medekinkers de ultieme playlist samen. Als het gaat om de essentiële tracks van Soundgarden. Met het samenstellen van die lijst heb je een klein handje geholpen. Namelijk door jou elke avond een categorie te geven die jij dan hebt ingevuld via de Kink-app. En ik moet zeggen, tot nu toe een aantal parels van Soundgarden. Afgelopen maandag begon de zoektocht naar de crème de la crème van deze band. Toen met de categorie de beste meezinger. En daar kwam, ja, ik wil bijna zeggen uiteraard, maar daar

nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. Fell on Black Days. Nog één categorie te gaan. En dat is de categorie de beste track ooit. Welke is dat volgens jou? Als je denkt aan Soundgarden en meteen... gewoon het eerste wat in je oppopt van wat een fantastische plaat is dat. Dan kan je er eigenlijk bijna wel van uitgaan dat dat de beste track is volgens jou. Maar welke is dat? Open de Kink app, laat het mij weten. En hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. De beste track ooit gemaakt van Soundgarden. Honey, I'm home. Hoor je ook zometeen. Hyperspace Mountain, maar eerst...

0: Florence and the Machine. And You Got the Love op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Met nu de beste track ooit van Soundgarden. Althans, als je het op dit moment vraagt aan jou en de medekinkers. We hebben al een paar mooie Icon Essentials van Soundgarden op een rij gezet, dankzij jou. Black Hole Sun, de beste meezinger. Rusty Cage, het meest ondergewaardeerde nummer. En het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. Fell on Black Days. Maar nu zijn alle randvoorwaarden verdwenen en gaat het simpelweg om het nummer wat je gewoon het allerbeste vindt. Met een band als Soundgarden is het niet zo gek dat daar dan verschillende platen over voorbij komen. Head Down krijg ik hier bijvoorbeeld binnen. Fourth of July, zeker weten dat zich Sylvia. Jesus Christ Pose is inderdaad ook een paar keer binnengekomen. Maar er is één track die schiet er bovenuit. Jan Kees heeft hier onder andere op gestemd. Waarvoor dank, overigens. Ook Roel vindt dit by far het beste nummer ooit. En ook Lisa. Is het er met Jan Kees en Roel dan over eens dat dit het allerbeste is? Als het gaat om Soundgarden, is het The Day I Tried to Live.
1: Kink Icon Essentials Soundgarden.

Garden, The Day I Tried to Live. De beste track volgens jou en de medekinkers van deze band. Vorig jaar stond deze plaat op nummer 537 in de King 1500. Maar op wat voor plek komt die dit jaar terecht? Vanaf maandag, dan hoor je de King 1500. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Ja, je hoort het klokje al. Je hebt op dit moment nog 28 minuten... om jouw stem door te geven via King.nl, dan wel de King app. En mocht je nou inderdaad nu nog een stemlijst invullen, zorg ervoor dat je dan ook even je e-mail checkt en daar op de bevestigingslink klikt, want dan komt die daadwerkelijk door. Dan weten wij ook meteen wat jij de allerbeste alternative rock ooit gemaakt vindt. En dan hoor je hem dus vanaf maandag. Oké, nog 28 minuten. Tot die tijd sowieso ook nog wat leuks. De Daily Drop van vandaag.

0: morgen dan komen ze met een nieuwe single. Het is energiek, het gaat hard, het is snel. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Zometeen de primeur, want morgen komt hij dus pas uit. Vanavond hoor je hem hier al op Kink. En zometeen, ja, dan ook wel gek eigenlijk om te zeggen. De laatste stemlijst van een medekinker voor de Kink 1500 van dit jaar dan natuurlijk. Niet dat er daarna geen stemlijsten meer ingevuld kunnen worden. Je hebt tot 8 uur dus. Maar wel zometeen. In ieder geval Franz Ferdinand en live.
1: Kink. Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ik kom

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Eco. Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
2: Nog 23 minuten heb je de tijd om te stemmen via kink.nl. Dan wel de Kink-app. De laatste stemlijst die kans maakt op een shirt is in dit geval van Jurgen Jansen. Jurgen, als je erbij bent vanavond, meld je dan aan via de Kink-app, want jij wint het nieuwe Kink 1500 shirt. Dank je wel voor je stem op de lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. Jij hebt gestemd op onder andere Foo Fighters, Can't Stop Feeling van Franz Ferdinand. En hier is live Lightning Crashes.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Ja, nog 10 minuten. Nog 10 minuten om jouw stem door te geven voor de Kink 1500. Doe dat nu dus via kink.nl of de Kink-app. Daily Drop. Oeh. Nou, nog snel even een Daily Drop er dan doorheen rammen, zoals we dat zo mooi noemen. Geen idee wie dat zo mooi heeft genoemd. Anyway, de belangrijkste release van de dag is een plaat die nog helemaal niet uit is. Morgen dan verschijnt namelijk de nieuwe single van Poedel. Ze bent uit Rotterdam, maken hele energieke rockmuziek. Ik zag ze een jaar of 4 geleden, denk ik, op de popronde. Volgende week dan staan ze op het Left of the Dial Festival. Ook in Rotterdam. Op de woensdag treden ze op. Ga dat zeker checken, want nou ja, ik kan me nog goed herinneren dat ik Poedel zag. Volgens mij ook een keer in het voorprogramma van Sportsteam, meen ik me ook te herinneren dat ik ze live heb gezien. Anyway, ze zijn er een paar jaar eventjes tussenuit geweest. Maar morgen komen ze dus met een nieuwe single. En die single die hoor je nu al hier op Kink. Het nummer heet Ant Chant. En het gaat over dat je, nou ja, eigenlijk heeft iedereen

Ik vind het echt helemaal fantastisch, joh. De nieuwe single van Poedel hoorde je zojuist als The Daily Drop. De belangrijkste release van de dag. Morgen verschijnt de nummer. Jij hoorde hem zojuist als een van de eerste hier op Kink. En nu ben ik heel erg benieuwd. Wat vind jij ervan? Wat vind jij van de nieuwe van Poedel? Laat het weten via de Kink-app. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw feedback. The Rolling Stones nu.

0: Je mag het gerust zeggen hoor, dat ik een nerd ben. Ik prefer zeg maar de term geek. Maar het is best wel erg dat ik over twee platen die je net hoorde op Kink, dat ik daar allebei nerdy feitjes over weet. Bijvoorbeeld dat Blur met Song 2 wordt nu veel gebruikt in een telecom commercial. Maar vroeger zat dit in FIFA 98, voetbal videogame, dat weet ik dan weer. En Start Me Up van de Rolling Stones die je daarvoor hoorde, die werd gebruikt tijdens letterlijk de opstartfase van Windows 95. Als je op YouTube zoekt op Windows 95 launch, dan zie je daar, en dat is best wel grappig, dan zie je daar dus alle CEO's van Microsoft. Dus in 1995 zien ze allemaal op het podium dansen op dat nummer. En dat is best wel hilarisch, want goed, Bill Gates heeft heel veel, maar ritmegevoel, dat heeft hij niet. Maar goed, die man heeft miljarden verdiend. Ik tot dusver nog niet. Dus wie ben ik? Hey, het is zover. Over, wel geteld, 30 seconden, dan is het gedaan. Dan is het bepaald. De Kink 1500. Ga snel nog naar je mailbox als je gestemd hebt. Zorg ervoor dat je jouw stem bevestigd hebt, want zometeen is er geen weg meer terug. Zometeen dan zijn de stembussen gesloten. En dan hoor je vanaf maandag de lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Dus nu klikken, als het nu kan. Nu. Stemmen. Doe het nu.
1: Kink 1500.
0: Oké. Het is 8 uur. De stembussen voor de Kink 1500 zijn gesloten. Morgen en het gehele weekend op Kink, dan hoor je net niet in de Kink 1500. Platen die het net niet hebben gered. En dan vanaf maandag, vanaf 9 uur 's ochtends, gaan we met z'n allen los op de lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. De Kink 1500. Bij deze hartstikke bedankt voor je stem. Ik heb begrepen dat we echt een mega aantal stemmen hebben binnengehaald in vergelijking met vorig jaar. Dus dankjewel. Dankjewel voor het bepalen van wat ongetwijfeld een mooie lijst gaat worden. En wat het gaat zijn, ik heb geen idee. Ik kan me heel erg begrijpen dat er nu allerlei servers en telletjes gaan lopen en zo. Maar het is bij deze dus gedaan. Nou, nog steeds wel de avondshow van Kink natuurlijk. Het is niet alsof Kink gedaan is, sterker nog. We're stronger than ever. Zometeen onder andere Tom Petty, Free Falling hoor je. En de nieuwe single van Radio Free Alice in de avondshow.
2: Kink. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma van...

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wie online boodschappen bestelt bij Albert Heijn moet nog even geduld hebben. Pas vanaf maandag worden ze weer bezorgd. Na het cyberincident moeten eerste systemen stap voor stap op orde worden gebracht, zegt AH. Wel worden de winkels weer bevoorraad en zijn overal de schappen weer gevuld. In Den Helder is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is medebetaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen $22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. En in Duitsland is het sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op treinstations. De spoorwegmaatschappij vond het nodig voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een conducteur aangevallen door een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond. Het verbod is niet waterdicht, want in de trein wordt nog wel drank verkocht. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien.
9: Vanaf aanstaande maandag, de Kink 1500.

Echt lekker hoor, deze nieuwe single van Radio Free Alice, hoor, de Kick in the Shins. Hallo, welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim en eerder vanavond heb jij als een van de allereerste de nieuwe single van Poedel gehoord. Morgen dan verschijnt

0: Daily Drop feedback.
1: Heel veel energie in Ant Chant. De nieuwe single van Poedel dus verschijnt morgen. Volgende week zijn ze ook nog te zien op het Left of the Dial Festival. Zijn er een paar jaartjes uit geweest deze band, maar gelukkig zijn ze weer terug. En ik mag hopen dat er ook meer komt dan de 2 minuten durende Ant Chant. Alhoewel, ik vind het heel erg lekker. Ik kan nu wel een tijdje op marcheren, maar dan heel erg snel. Zeg maar gerust sprinten. Goed, ja, ik vind het te gek. Maar wat jij ervan vindt, dat is nog belangrijker. Want anders heeft het geen zin om het wellicht na de Kink 1500 bijvoorbeeld nog een keer te laten horen. Ik merk her en der wel wat gemengde reacties, maar ook veel positieve, gelukkig maar. Janneke die zegt bijvoorbeeld, de Daily Drop klinkt als Debbie Harris, Blondie meets the Ramones. Aardig, maar niet geweldig. Oké, ja, het klinkt voor mij echt als een fantastische cocktail, joh. Potverdorie. Maar goed, dat is jouw opinie natuurlijk. Carlijn die zegt, ik vind hem vrij heftig. Moet hem nog een paar keer horen om te ervaren of ik het echt leuk vind. Maar in eerste instantie, nee, hoeft niet speciaal. Britt is een stuk enthousiast. Die zegt, ja, fantastisch. Poedel, uitroepteken. Eindelijk weer eens een leuk nieuw bandje uit Rotterdam. Rotterdam, make it happen. Ramon die zegt, doe de poedel maar weer terug in het hok. Niet mijn ding. Gerrit die zegt, klinkt meer als een poedel on steroids. Goed hoor, dus die ziet dat als een mooi iets. Cody zegt, lekker nummer. En Paul die zegt ook, wat een lekker nummer zeg. Laat maar vaker voorbij komen. Dus wat dat betreft ook positieve geluiden over die Ant Chant. Ja, je moet dan ook niet gaan mierenneuken als het gaat om deze platen. Oké, ik ben al weg. Ik ga al. Dag. Fijne avond. Hier is Livehouse, Henk.

Kink Alternative Rock Radio met Lifehouse Hanging by a Moment. Zometeen hier op Kink. Als je er niet bij was een paar weken geleden in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Daar waren de Vodan Boys en die speelden daar een spectaculaire show. We hebben er stiekem een microfoontje bij gedaan. Een groot deel van de live set hoor je later vanavond hier op Kink. Ook zometeen een plaat over zelfreflectie. De nieuwe single van The War on Drugs, Who's That? Naar Iggy Pop. Dit is Lust for Life op Kink.

0: Yeah. Pennywise en Bro in at het hoor. Dat gehalte, zeg maar. Dat gaat zometeen gewoon voort. Want zometeen hoor je 5 live tracks van de Wodan Boys. Begin deze maand, 2 weken geleden, stonden ze in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Dat was een feest van je welste. Een feest wat je eigenlijk niet mocht missen. Nou, mocht je het gemist hebben, ben je er zometeen sowieso bij. Ook de koek, she moves in her own, hoor je zo.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Kink, dit is het station van System of a Down.
3: Wake up, wake up. We're about to put a little make up.
2: You're on Depeche Mode.
4: Met zometeen Bodom Boys live vanaf de Zwarte Ruiter. Maar eerst de Kooks. She moves in her own way.
2: Kink.

Bas in de avondshow. Je hoorde She Moves in Her Own Way. Ik neem je even mee terug naar 2 weken geleden. Vrijdag 2 oktober 2026, om precies te zijn. En een grote en belangrijke dag voor de Wodan Boys. Band uit Den Haag. Je kent ze van onder andere Blindsided. Van Bells, van Power, van ongelooflijk veel energieke, toffe rock'n'roll. Die dag heeft Wodan Boys hun grootste show tot nu toe aangekondigd. 18 september 2027. King presents Wodan Boys in de Amare in Den Haag. Ze werden die dag bekroond tot officieel Kink Icon. En ze speelden die dag in de Zwarte Ruiter in Den Haag. En je moet je voorstellen, de Zwarte Ruiter, dat is overdag is dat een kroeg. Cafeetje, gewoon heel leuk, heel gezellig. Maar het klinkt bijna als Jambers. Overdag is het een kroeg. Maar s'avonds verandert het in een fucking vet poppodium. Waar heel veel gedanst en gezweet is die avond. Kan ook eigenlijk bijna niet anders dan met Wodan Boys. Een belangrijke show voor de band. Want niet alleen maar was het een soort van anniversary show. Het was 5 jaar sinds hun eerste optreden, wat ook in de Zwarte Ruiter was. Het is ook de laatste keer dat bassist Timo Prins meespeelt in de Wodan Boys in Den Haag. Ze doen nog een najaarstour. Sterker nog, vanavond staan ze in de Don Roosje in Nijmegen. Daar is Timo ook gewoon bij. Maar toch wel een belangrijk moment voor de Wodan Boys. Van die show heb ik opnames. En die hoor je nu. Zometeen Geezer, Glamour, Danger. Maar eerst live vanaf de Zwarte Ruiter. Wodan Boys, hier is Don't Be Silly.

Je hoort de Wodan Boys. Een paar weken geleden in de Zwarte Ruiter. Een groot zweetfestijn was het. Wellicht dat het bij jou ook wat warmer wordt nu. Logisch ook, logisch ook. Zometeen nog Blindsided van dat concert. En ook natuurlijk, ja, de ultieme Wall of Hugs, Wall of Death. De ultieme moshpit. Wodan Boys van de Wodan Boys. Hoor je ook zometeen dus live. Maar eerst My Oh My, Wodan Boys live vanaf de Zwarte Ruiter. Nu op Kink.

Ik hou het kort. We gaan niet sentimenteel lopen doen. Maar ik wil wel dat iedereen één laatste keer met mij meedoet. Met ons meedoet. Voor mij. Dus ik wil dat iedereen, maar dan ook echt iedereen. Dus ook die chagrijnige mensen die onder de brug staan. Ook die leuke mensen die onder de brug staan. Ook die mensen die helemaal achteraan staan. Allemaal zo ver mogelijk uit elkaar. Ook hiervoor, uit elkaar. En dan kunnen we daarna weer samenkomen. Uit elkaar, ook onder de brug. Want die gaat niet, maar volgens mij gaat het wel.

Uit elkaar.

0: Dames en heren, voor de allerlaatste keer in Den Haag, in de Wodan Boys, maar voor altijd een Wodan Boy, Timo Prins.
1: Love you, love thy neighbor.

0: Vodon Boys. 2 weken geleden in de Zwarte Ruiter in Den Haag. En ik kan je vertellen, het was nog lang onrustig in de Zwarte Ruiter en op de Grote Markt daar. Godverdorie, wat te gek zeg, hé. Mocht je de Vodon Boys nog live willen meemaken, of nou, nog willen meemaken, het is niet alsof de Vodon Boys ermee stoppen. De bassist is wel, zoals je net hoorde. Gaat nog mee op najaarstour, maar de Vodon Boys stoppen niet. Sterker nog, volgend jaar dan gaan ze hun allergrootste show ooit doen. 18 september 2027 in de Amare in Den Haag. Kink presents Vodon Boys. Te gek. Hey, het is inmiddels 9 uur. Dat betekent dat de avondshow, deze editie althans, die zit er dan op. Morgenmiddag dan ben ik er weer om met jou het weekend af te trappen. En samen natuurlijk met Isabel Brinkman. En morgenmiddag, echt fucking groot nieuws. Maar echt, echt huge nieuws. Waarschijnlijk heb ik nu al te veel gezegd, dus ik hou snel mijn mond dicht. Zorg ervoor dat je erbij bent. Morgenmiddag ben ik in ieder geval weer vanaf 3 uur. En vanaf maandag dus, de Kink 1500. Oh, ook heel veel zin in. Hey, zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere de nieuwe single van Editors. Ook Sex Pistols en de Dandy Warhols. Ik wens je een hele fijne avond. Doedeloe.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kabinet steun zoekt voor begrotingen, dient de SGP een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans. De partij is het er niet mee eens dat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. En dat was een eis van de SGP om de begroting te steunen. Het kabinet heeft de steun nodig om de begroting erdoor te krijgen. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn weer relletjes uitgebroken, net als gisteren. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. En AZ heeft de returnwedstrijd tegen het Israëlische Hapoel in de Europa League gewonnen. Het werd 2-1. Er werd van tevoren gedemonstreerd bij het stadion in Alkmaar door tientallen mensen met Palestijnse vlaggen. Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. Het weer dan van weer online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien.
14: Vanaf aanstaande maandag, de Kink 1500. Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: weekend. Weekend. Het weekend vier je met King. Oh yeah. En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: In je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer van minder. Simpel.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: King. Dit is het station.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan en vernielden dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. En Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië werd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Een kwartier voor tijd lag het duel een tijdje stil toen thuissupporters vuurwerk afstaken. In de Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren niet welkom in Alkmaar. Het weer dan van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien.
10: Vanaf aanstaande maandag, de Kink 1500. Kink Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: King. Dit is het station van New Order. Via kink.nl, de Kink app en een

0: zin in?
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
8: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste op een stilstaande trein. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. Er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en daarom dreigt het failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om toch te helpen. In de Europa League heeft NEC niet uit weten te halen tegen het Bulgaarse Levski Sofia. Ze speelden met 1-1 gelijk. En FC Twente kwam ook in actie in de Conference League. Zij wisten wel te winnen. Tegen FC Thun uit Zwitserland werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien.
11: Vanaf aanstaande maandag, de Kink 1500. Kink 1500.

0: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Wat is belangrijk? Is het nieuws? Of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
0: King.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten plat legt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Vanaf aanstaande maandag, de Kink 1500. Kink.

0: King. Alternative. Rock Radio. 1 uur. King. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood, hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Vanaf aanstaande maandag, de Kink 1500. Kink.

0: Kink. Twee uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Drentse plaatsje 1 heeft een grote brand gewoed in een loods van een boerderij, meldt RTV Drenthe. De loods werd gebruikt als houtopslag. De brandweer werkte met man en macht om een naastgelegen kippenschuur te beschermen waar nog levende kippen binnen waren. De brand is inmiddels onder controle. Het Witte Huis zit achter het beperken van het systeem dat het Oekraïense leger gebruikt, heeft persbureau Reuters ontdekt. De Oekraïners gebruiken het communicatiesysteem Starshield van Elon Musk. Of het bevel van president Trump komt of van iemand anders is niet duidelijk. Door de beperkingen kunnen drones minder snel vliegen. Er zijn weer protesten in Albanië, net als de afgelopen dagen. In de hoofdstad Tirana en andere steden gingen mensen de straat op tegen de regering. Ze protesteren ook tegen een luxe hotel dat de familie van president Trump wil bouwen in een natuurgebied waar flamingo's leven. Ze hebben dan ook een flamingo als symbool. En er komt een einde aan de schrikkelseconde. Om de zoveel jaar werd er een extra seconde geteld, omdat de aarde niet altijd precies in 24 uur om zijn as draait. Die extra seconde zorgt regelmatig voor crashende computersystemen. Wetenschappers kijken nu of er schrikkelminuten of uren kunnen worden ingevoerd. Maar dat merken we pas over 50 tot 100 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.